0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische drone-aanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: gets dark. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanval al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: other girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Hey. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De Provinciale Staten van Gelderland organiseren op woensdag 26 augustus twee hoorzittingen over de nieuwe omgevingsvisie en omgevingsverordening. Inwoners en andere belangstellenden krijgen daarbij de mogelijkheid om hun mening te geven over de toekomstige inrichting en regels voor de leefomgeving in de provincie. De omgevingsverordening bevat regels over onder meer stikstofreductiegebieden, windmolens en de bescherming van oude bosgroeiplaatsen. De omgevingsvisie richt zich op de lange termijn en beschrijft keuzes over ruimte voor wonen, bedrijven, landbouw, natuur en verkeer. Volley Festival keert na een jaar afwezigheid terug naar Ermelo. Van 9 tot en met 19 juli wordt het Weidje omgebouwd tot een strandlocatie voor beachvolleybal, live muziek en horeca. De organisatie verwacht gedurende het evenement zo'n 5000 bezoekers. Aan het toernooi doen dit jaar een recordaantal van 150 beachvolleybalteams mee. Naast de reguliere wedstrijden staan ook een bedrijven- en horecatoernooi op het programma. Voor het festival is 300 kuub zand aangevoerd en zijn 4 beachvolleybalvelden, tribunes en een podium voor live optredens aangelegd. En tot slot, de provincie Gelderland start op 13 juli een publiekscampagne om inwoners bewuster te maken van het belang van schoon water. De campagne richt zich ook op de Veluwe, waar schoon grond- en oppervlaktewater essentieel is voor natuur- en drinkwatervoorziening. Met de campagne roept de provincie inwoners op om vervuiling van het water te voorkomen. Dat kan onder meer door medicijnresten in te leveren bij de apotheek, geen vet, olie of hygiënische producten door het riool te spoelen, bewust om te gaan met schoonmaakmiddelen, auto's niet op straat te wassen en sigarettenfilters niet op de grond te gooien. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: En hele goeiemorgen, het is donderdag. Dubbelplaatjes, donderdag, domino, donderdag. Maak er maar wat van. Kijk maar waar jij blij van wordt. En voor de rest gaan we gewoon doen wat we altijd doen. Dus doe zelf mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen.
1: Hey, wat is wakker?

06-8309-8309. Dat is het WhatsApp-nummer, het meest gebruikt en het snelst. En dan daarna komt de mail studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl. Hey, wat is wakker?

En je kan ook bellen, maar dan kom je wel in de uitzending. 0341-360148. 0341-360148. Of je komt langs. Kom je ook misschien in de uitzending. Hoeft niet. Je kan hier natuurlijk ook gewoon een beetje rondneuzen. Een beetje kijken. Een beetje koffie labberen en zo. Dus gewoon eens kijken van nou, hoe werkt dat nou. En vind je het leuk, dan doe je gewoon even mee. Brinkstraat 91 te Putten. Wakker.

zijn die snoesmuzikanten weer goed bezig vandaag, ja. Erik Ras en zijn team hebben vandaag complimenten dag in het leven geroepen. En dat betekent, ja... Dat betekent dat ze bij elke opmerking een compliment maken. En, ik zit al een beetje ongemakkelijk. Ik heb al een heleboel veders in mijn bips. Dus, maar andersom ook. Het is zo'n geweldig klusteam, dat team van Erik Ras. Ja, zijn ze eigenlijk al jaren. Maar ja, het wordt maar af en toe gezegd. En vandaag is de dag van de complimenten. Dus allemaal daar van het klusteam van Erik Ras. Jongens, jongens, jongens. Zelden zulke... Ja, wat zal ik zeggen? Supermannen? Ja, dat zijn het bijna wel, hè? Gezien. Nou, dit was even een compliment voor Ilse de Lange en Sugaro met Blue en alle snoesartiesten ervoor. En ja, dit is heel toevallig. Ik had deze voor de ochtendgymnastiek neergezet. Maar ik denk dat dit mij wel weer een veder in mijn bibs gaat opleveren van dat klusteam. In ieder geval van Erik.

Nou, Erik, dat is me helemaal blij. En dat heb je ook verdiend, kerel. Goed, eens even kijken. Dan gaan we naar Trixie. Die had een dubbelplaatje aangevraagd. En deze gebruiken we in aanloop naar het...

Nou, komt er even mooi uit bij het weerbericht. Ja. Nou, dan moet ik mezelf maar even een complimentje geven. Dat hebben we goed getimed allemaal. Goed, dan gaan wij even het volgende nummer van Trixie klaarzetten. Want ze had een dubbelplaatje aangevraagd. En dan doen we die na het weerbericht. Nou, eerst even het weerbericht dan erbij. Dan hebben we het ook allemaal maar gehad. Zonnig in het zuiden en veel bewolking in het noorden. Vanuit het zuiden lost de bewolking op en breekt overal de zon door. Droog dus. 26 graden wordt het op de Veluwe en in Limbabwe is het weer 29. Maar er staat tegenover dat het in Grun maar 22 is. Dus we zitten met onze 26 prima. Dan de wind is noord zwak tot matig 2 tot 4 Beaufort. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 28 graden, 's nachts 14. Zaterdag 28, 's nachts 15. Zondag 29, 's nachts 17. Maandag 28, 's nachts 15. En dinsdag 29, 's nachts 16. En dan de kans op neerslag. Het wordt een droge bende. 0000. 5 dagen lang 0% kans op neerslag. En de kans op zon in procenten, vrijdag 90, zaterdag 90, zondag 85, maandag 85 en dinsdag 80. Ja, dat gaat heel langzaam ook weer minder worden. Maar als het zo droog blijft, dat... Goed, we gaan naar het tweede verzoekje van Trixie.

En dan niet de Bob die dronken of nuchter aan het stuur zit. Nee, de Bob van de blauwe en de rumbonen van Jamaica. Ziggo, maar.

Over 499 jaar hebben ze het. Gaan wij geen een van allen meemaken? Nee hoor, dat zeker niet.

echte zombies komen wel weer aan het eind van het eerste uur. En dat is deze geworden. En dan gaan we door naar het nieuws van 8 uur alweer.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
6: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
5: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt naar gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
7: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
5: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat op meerdere plekken te merken. Bijvoorbeeld de A12 naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 5 tot 10 minuten extra. Ook de A15 Nijmegen-Gorkum staat erbij tussen Deel en Leerdam. 10 minuten. En er op de A50 naar Arnhem vanuit Os viel tussen Ewijk en Renkum. 10 minuten ongeveer. Er is 1 rijstrook dicht, want er ligt het een en ander aan voorwerpen op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Degene die niet van covers houden, dit was het origineel. Van de Zoetons, dus alle andere nummers, dat zijn covers. Dus dan weet je dat maar vast. Goed, we hebben een aantal verzoekjes. Een stuk of vijf hebben we er inmiddels binnen. Gaan we dadelijk mee beginnen. En we gaan dadelijk de headlines doen, ook nog van de NOS. Jongen, jongen, het lijkt wel of het druk wordt vandaag. Nou, voor de mensen die nog moeten reageren. Het team van Erik Ras, het klusteam, heeft vandaag uitgeroepen tot complimentendag. Dus mocht je nog wat complimenten willen strooien, kom maar op met die handel. Dus...

Van Koren, Zonik en Koen Buijs uit de film Liefde voor Muziek. Nou, lekker nummertje hoor. Goed, en dan zei ik al, hebben een aantal verzoekjes. Nou, laten we daar ook even mee beginnen. Deze komt van Elisabeth.

En de complimenten vliegen niet alleen in het rond. René die zegt, oh wat een mooie plaat heeft Elisabeth aangevraagd. Fijn om die weer eens te horen. Maar er worden ook allemaal muzikale complimenten aangevraagd. Nou, ik pak er gewoon eens een. Eens even kijken waar heb ik de map gelaten met alle verzoekjes. Nou, deze bijvoorbeeld komt van het klusteam.

Zo, dankjewel Wallis. En Trixie die deelde complimenten uit aan het personeel bij het stoomgemaal. En bij het... wat was het nou ook weer? De andere jaren was er nog eentje. Maar in ieder geval bij de... Ze mochten overal... Bij de molen, ja. Bij de molen. Ze mochten overal aan voelen. Het werd heel goed uitgelegd en dat soort dingen meer. En ze deelden complimenten uit aan mij. Vanwege, zeg maar, dat ik altijd haar verzoekjes draai. Nou, dan kunnen we er nog wel eentje bij pakken. Muzikaal bedankje.

0: is gelukkig niet voorbij.
1: Even kort maar krachtig. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Een complimentje. Even heel kort maar krachtig even uitdelen. Ja, zo doorgaan die dingen dan. En Bart Vist heeft er ook eentje aangevraagd. En die zetten we even klaar. Maar we gaan eerst even naar de headlines. De KPN, de NOS heeft weer headlines samengesteld en ik noem ze weer op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, ja, ik wil het hele bericht verloren, inclusief al dan niet met een knipoog, dan graag het paginanummer even doorgeven. En dan komt het helemaal goed. Brand in strandhuisjes Wijk aan Zee, 121. Vergeldingsacties tussen VS en Iran, 126. Behandeling voor zeldzame obesitas, 107. Kansrijke democraat stopt in Maine, 128. Veroordeling naar ramp met onderzeeër, 127. School mocht jongen niet wegsturen, 106. FC Utrecht-icoon Van Veen overleden, 847. Nieuw verbeterplan jeugdbescherming, 105. Brits doodsvonnis postuum herroepen, 125. Nou, dat zijn ze. En dan gaan wij naar het verzoekje van Bart Vis.

0: Inshallah. Op bezoek van Bart Vis. En dat betekent dat we nu even naar België gaan. We toch al in Frankrijk zitten.
1: S'middags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van op z'n val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen. En achter in mijn oren kan ik een krekel horen.

wakker heb ik op het as tussen de lakens uit, om veilig op mijn knieën te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden, maar hop, ze valt eraan, wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek, mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog, van hop, ze valt eraan.

geur van verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van hops en poldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van hops en

0: morgen s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Zo, chef van Zijssel was het volgens mij helemaal uit het verre België, jawel. Chef van IJssel, dat was hem, ja. Goed. We zetten weer even een plaatje klaar en we gaan naar pagina 104, want daar zit een abonnement op. Nou, de Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vorige week ruim 277.000 illegale vapes en 150.000 doosjes nicotinezakjes, snus, in beslag genomen. De NVWA zegt dat het een recordvangst is. De vapes werden bij een routinecontrole door de douane gevonden in een magazijn in Rotterdam. Ze hadden zoete smaakjes. De snus werd gevonden in een opslagbox in Utrecht. 70.000 doosjes. En bij een bedrijf in Rotterdam nog eens 80.000 doosjes. Vapes met zoete smaakjes en snus zijn in Nederland verboden. De overheid wil voorkomen dat jongeren deze verslavende en ongezonde middelen gaan gebruiken. Gevonden partijen worden vernietigd op kosten van de eigenaren. Ja, dat zou ik ook zeggen. Worden vernietigd. Ja, dat is het beste wat je kan zeggen natuurlijk. Goed, we gaan naar weer even een plaatje uit de lijst die inmiddels hier staat. Eens even kijken, wat is hier? Oh ja, deze is dat. Komt-ie!

Zo, James Taylor was dat met You've Got a Friend. En dan gaan wij even naar pagina 106. Want een school in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet weg mogen sturen voor het maken van racistische filmpjes over een docent. De voorzieningenrechter oordeelt dat de school het besluit niet voldoende heeft onderbouwd en dat de jongen weer moet worden toegelaten. Hij maakte de filmpjes met het AI-model Grok. De docent werd daarin neergezet als slaaf en minderwaardig. Volgens de school werden daardoor de rust, orde en veiligheid op school aangetast. De rechter oordeelt dat de school te weinig rekening heeft gehouden met zijn jeugdige leeftijd en onvoldoende heeft onderbouwd waarom een ander met wie hij de filmpjes maakte wel mocht blijven. Misschien moet de rechter ook eens wat meer in de maatschappij kijken. Dat tegenwoordig lopen er al 8-jarigen met een pistool. Er zijn al 9-jarigen die handelen in verdovende middelen. En et cetera, et cetera. Dus rekening houden met de jeugdige leeftijd. Het zal allemaal wel. Maar goed.

Zazie uit Nederland. En dan gaan wij naar pagina 121, of ik die even bij de kop wilde pakken. Nou, die heb ik op het strand bij Wijk aan de Zee. Zijn 6 recreatiehuisjes afgebrand. 2 personen raakten gewond. 1 van hen is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. De andere is een medewerker van de brandweer die oververhit raakte. En ook in het ziekenhuis moest worden nagekeken. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend gemaakt. Nou ja, 6 huizen tegelijk. Dat is meestal brandstichting, lijkt mij. Ik bedoel, of ze hebben elkaar aangestoken. Ja, dat het een nestpyromaan is geweest. Ja, je weet het niet. Nee. Nou,

Zo, dat was hem zak met La Longue de la Route. Goed, eens even kijken. Dan kunnen we de volgende alweer klaarzetten. Nou, die staat klaar. En het volgende bericht staat ook klaar. Nou, wat let me dan om die voor te lezen? In Argentinië heeft de rechtbank de oud-commandant van de onderzeebootvloot een voorwaardelijke celstraf opgelegd. Mooi woord voor Wurtfeut, onderzeebootvloot. Vanwege zijn rol bij de scheepsramp van 9 jaar geleden, daarbij kwamen eind 2017 alle 44... Is dat alweer 9 jaar geleden? 9 jaar. Alle 44 mensen aan boord om. Het duurde een jaar voordat het wrak werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat toenmalig commandant Filamide nalatig is geweest, omdat de technische problemen waar melding van was gemaakt niet op tijd onderzocht zijn. De straf is een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar. Hoe groot is de kans dat hij nog een keer onder zee laat zinken? Filamide zegt dat hij onschuldig is. 3 hooggeplaatste officieren die ook werden vervolgd zijn vrijgesproken. Nou, ook wel heel toevallig dat een onderzeeër die zinkt, dat hij op de bodem van de oceaan wordt gevonden. Tjonge jonge, sommige dingen die liggen gewoon voor de hand, lijkt mij. Maar het kan ook nooit meer normaal. Goed, vandaag is dubbelplaatjes, domino, donderdag, platen die je tegen elkaar aan mag leggen of gewoon meerdere platen aanvragen. Jo, tegelijk, kan het schelen. Maar Erik Ras en zijn klusteam hebben er ook complimentendag van gemaakt. Dus het zou mooi zijn als je het een en ander vergezeld laat gaan van een complimentje. Naar wie dan ook, moet je helemaal zelf weten wat jij wil. En allemaal dat soort dingen dus. We gaan verder met het volgende muziekje.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
4: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
3: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
5: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
3: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn er weinig bijzonderheden, maar wel aardig wat dagelijkse files. Zoals op de A12 het geval Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 5 minuten, 3 kilometer. Dan de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, dik een kwartier verdraging. En op de A325 Nijmegen-Arnhem is het ook aansluiten tussen Elst en Huissen. 3 kilometer, de vertraging is bijna 20 minuten momenteel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, is op een bepaalde manier ook een soort van compliment. Lola Jong met So Sorry, ja, dat was niet de bedoeling. Nou ja, dan, nou, het is in ieder geval een feestelijke sfeer. We gaan in dit uur gaan we het regionale nieuws erbij pakken. We hebben nog één berichtje van de NOS en die pakken we zo even. Maar eerst deze nog even.

0: Zo, dat was even een buitenlands stukje muziek. Ik zou niet weten wat voor taal het was. Graveljoe, je hebt het van Sassiso Soko. Ja, alsof je hem helemaal leeg gooit, hè. Goed, we hebben een beller. Goedemorgen weer van de lijn.
1: Elisabeth, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik wilde graag complimenten uitdelen.
0: Nou, deel uit zou ik zeggen.
1: Nummer 1. Erik Ras.
0: Ja.
1: Voor zijn geweldige thema voor vandaag.
0: Ja.
1: En aan ook zijn hele klusteam wil ik alle complimenten geven. En dat ze altijd zo hard werken en altijd zo lief zijn en zo. Een plaatje zou vragen, whatever. En ik wil ook complimenten geven aan alle hulpverleners in Holland en wereldwijd. Alle complimenten wensen voor, geven voor dat ze de weer en wind, de noodweer en wat voor lijnen ze zelf ook moeten gaan. Dat ze maar doorgaan met hulp verlenen aan al die mensen die hun hulp zo hard nodig hebben.
0: Nou, het is genoteerd. Iedereen heeft het gehoord.
1: Ik hoop dat het een beetje goed over is gekomen, maar ik bedoel het goed.
0: Ja, wereldwijd. Ja. Ik denk niet dat iedereen naar Veru FM luistert, maar dat maakt verder niet uit.
1: Ik bedoel het goed, maar gewoon dan de postbodes en de politiemannen en alle hulpverleners, brandweerlieden. En iedereen die zo keihard hun best doet, die wil ik zo graag mijn oprechte complimenten geven.
0: Nou, bij deze gedaan.
1: Ja, oké. Dankjewel, Bas.
0: Oké, jij ook.
1: Ja, dankjewel, Bas.
0: Doei. En dat was Elisabeth met de welgemeende complimenten. En dan gaan wij naar de laatste headline van de NOS. Want ik moest er nog eentje voorlezen op verzoek van Lars. De democraat Graham Plattner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Ex-vriendinnen van Plattner beschuldigen hem nu van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat. Kopstukken in de Democratische Partij riepen hem toch op om uit de race te stappen. Plattner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen vanwege online uitspraken over seksueel geweld. De democraten moeten nu op zoek naar een vervanger die het kan opnemen tegen Collins. Ditmaal zonder ophef, dat moet in een maand zijn geregeld. Ja, en dat is nu het probleem met dat geliek en dat gedraai en dat al die onwaarheden die Trump verkondigt. Waarschijnlijk zouden dit zomaar activiteiten van de Republikeinen kunnen zijn om de opwinnende hand zijnde democraten weer proberen hun overwinning te ontnemen. Wat hij altijd zegt, dat zijn overwinning ontnomen wordt. Maar het zou maar zo kunnen. Ja, je weet het niet meer tegenwoordig. Hè? Dat is jammer. Als je altijd eerlijk bent, dan vertrouwt iedereen je wel. Maar ja, hij is nooit eerlijk. Dus dat is dan wel weer heel vervelend. Voor hem misschien. Of voor anderen. You know I want you. It's not a secret I try to hide.

Zo, jump right in. Dat is de Zac Brown Band. En daarmee gaan we naar het regionale nieuws. SGP en CDA in Putten stellen vragen over het toekomstplan aanpak Veluwe, waar de gemeente Putten aan mee getekend heeft. De fracties van de SGP en CDA willen weten van het college of het plan aanpak Veluwe nog wel uitvoerbaar is, nu het kabinet met aanvullende stikstofmaatregelen is gekomen. Nou, daar gaan we ongetwijfeld nog iets over horen dan, hè. Maar niet vandaag. En wie de wethouder Bertus Cornelissen zijn column wil lezen over vrijheid, eigen keuzes en bemoeienissen, moet even naar deputtenaar.nl. En onder de kop Zomer voor de deur staat, kun je daar de column van wethouder Bertus Cornelissen vinden en lezen. Gaan wij weer door naar we hadden vanmorgen ook muzikale verzoekjes aanpassend bij de sfeer, hè, van het complimenten geven. Nou, dit is er weer eentje. Beautiful Stranger van Madonna.

The new Seekers met I Like to Teach the World to Sing. Ja, daar gaan we wel druk mee zijn hoor. En niet iedereen kan zingen. We gaan weer even de regio in. We blijven nog even in Putten. Reconstructie van de Voorthuizenstraat in Putten komt dichterbij. De opdracht voor het opstellen van een reconstructieplan voor de Voorthuizenstraat wordt door de gemeente verstrekt aan ontwerp en verkeer. En de betreffende weg is tussen de rotonde van Geenstraat en vakantiepark De Helle Heihaas toe aan reconstructie. Nou, we gaan daar ongetwijfeld nog een heleboel over horen. Want daar zal het eerste en het laatste woord ook nog niet over gezegd zijn. Goed, dan Jan van der Koot is de 250ste deelnemer van Automaatje in Putten. Ja, Automaatje Putten heeft de 250ste deelnemer verwelkomd. De 86-jarige Jan van der Koot maakt sinds kort gebruik van het vervoersproject waarbij vrijwillige chauffeurs inwoners helpen die niet meer zelfstandig kunnen rijden of reizen. En Automaatje worden deelnemers gekoppeld aan vrijwilligers met hun eigen auto. Zij brengen inwoners bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak, een boodschap, familiebezoek of andere afspraken. Op deze manier kunnen mensen langer zelfstandig deelnemen aan het dagelijks leven en sociale contacten blijven onderhouden. Ja, het is al jaren een ding, maar het is een goed initiatief. Lijkt mij dan weer, hè. En dan gaan we weer even naar de verzoekjes.

Ja, de complimenteuze fase blijft maar doorgaan vandaag van Complimentendag. En ja, dit kan over en weer gelden. Hè. Thank you for the music. Voor alle verzoekjes die jullie aanvragen, dankjewel daarvoor. En, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, feit dat je ze allemaal draait, dankjewel daarvoor. Nou, dan hebben we de ene hand was de andere en zijn we allemaal blij, toch? Ja. Goed, de regio, daar waren we mee bezig. En we gaan even kijken naar Beachpool Putter, keert weer terug op Strand Nulde. En dat is morgen en overmorgen, vrijdag 10 en zaterdag 11 juli, keert Beachpool Putter terug op het evenemententerrein bij Strand Nulde. Het tweedaagse evenement staat bekend als een van de grootste truck- en tractorpulling-wedstrijden van Nederland. Het trekt deelnemers uit binnen- en buitenland. Het is daarna ook nog een afterparty zaterdag. De toegang is tot het feest is helemaal gratis. Dus je kan het weekend de bos weer nat maken. In ieder geval of het zweet of van het bier. En dan extra impuls Halvinkhuizen in Putten. Provincie Gelderland stelt 6 ton beschikbaar om de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Halvinkhuizen in Putten verder op gang te helpen. Bijdrage maken uit deel uit van de provinciale investering van 27,5 miljoen euro aan woningbouwprojecten. Oh, dan is 6 ton best nog wel weinig. Maar ja, beter iets dan niets, hè. Maar gewoon een keer tevreden zijn, zo werkt het ook nog eens een keertje. Muziek!

Josefina met Natura Simfis met Another Life. En leuk deuntje. Lekker hypnotiserend. Tenminste, ik vind hem wel rustgevend, moet ik eerlijk zeggen. En nou, dan gaan we naar het laatste bericht van dit uur. Het aantal woninginbraken in Putten staat opnieuw op een historisch laag niveau. In de eerste 6 maanden van 2026 werd 10 woninginbraken geregistreerd. Net zo weinig als in dezelfde periode van 2024. Toch waarschuwt de gemeente juist nu. Zomervakantie blijft een periode waarin lege huizen extra opvallen. Met 10 woninginbraken in de eerste 6 maanden zit Putten op het laagste niveau sinds het begin van deze reeks in 2012. Alleen in 2024 kwam de eerste jaarhelft ook op 10 woninginbraken uit. Maar we hebben natuurlijk nu ook veel meer huizen. Dus dan wordt het dus toch minder in verhouding. Hè? In maart was er nog een duidelijke piek met 5. Daarna zakte het aantal snel. In april geen woninginbraak geregistreerd. In mei 1. En juni bleef volgens de informatie op 0. Maar de zomer blijft nog een risico. Dus pas op en zorg dat... Dat het geen makkelijke prooi is, je woning. Prooi is je woning. Nou, dan eens even kijken. Wat

Putten wil het, hadden we ze straks al even over, maar wil het laten aansluiten op de N303. En nou ja, dat moeten we nog. Er komt niet zomaar een nieuw laagje asfalt op, er gebeurt van alles. En ook Bosranden en Hoge Eng spelen mee, dus er komt nog wel het een en ander bij kijken. Maar net wat ik al zei, daar zullen we ook nog wel het een en ander over horen.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
4: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet de setmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
3: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is zo goed als opgelost. In de regio nog één file, maar wel goed nieuws, want de weg is weer vrij na een ongeluk op de A50. Vanuit Arnhem naar Eindhoven bij knooppunt Paalgraven. Nog wel een file, 11 kilometer en 15 minuten vanaf knooppunt Valburg, maar die kan dus langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen, VVV Putten met Harriet.
1: Harriet, goedemorgen, Marie van Radio.
0: Hallo, ik hoor het muziekje al. Ja. Is het alweer donderdag?
1: Ja. Gaat snel, hè?
0: Ja, het vliegt voorbij, ja. Onze zomervakantie moet hier eigenlijk nog beginnen. Maar het is al erg druk overal, heb ik vernomen. Dus, heel erg leuk natuurlijk.
1: Heb je zelf nog vakantie of heb je het al gehad?
0: Nee, ik heb het nog te goed. Ik ga volgende week vrijdag heb ik vakantie en dan ben ik even 2 weken zelf.
1: Ook het land uit of?
0: Nee, we hebben een bootje, dus we hopen dat het mooie weer een beetje blijft. Ja. En dat we kunnen vertoeven hier in Nederland op het water. Dus...
1: Oh, dat zou mooi zijn. Ja. Met de huidige weer kan dat wel, ja.
0: Ja, nu wel, ja. Dus ik hoop dat het nog zo voorlopig blijft.
1: Ik duim voor jullie.
0: Ja, dankjewel. Maar jullie willen weten wat er te doen is aankomende week, hè?
1: Precies.
0: Ja. Even kijken. Beginnen we even met... Ik moet even het goede tabblad tevoorschijn halen. Wat hebben we allemaal? Oh, natuurlijk de beachpool dit aankomende weekend. Op recreatiegebied Nulde, Veluwe aan Zee. De tractorpooling. Dat is al eigenlijk een spektakel op zich. Alle tractoren gaan de strijd weer aan. En ik denk dat er nog wel kaarten verkrijgbaar zijn. Dus die kan je reserveren via de beachpool op de website. Dus dat is het hele weekend en het wordt prachtig weer. Dus zeker leuk om daar naartoe te gaan. Iets rustiger is de film The Coral. Dat is in het filmhuis ook aanstaande vrijdag. 'S Avonds, dus lekker... rustig in het filmhuis een filmpje pakken kan natuurlijk ook. Dan hebben we zaterdag in het centrum Gezellig Putten. Nou, Gezellig Putten, er is onder andere een pianist, zanger Patrick treedt op. Er is een tuk-tuk door de straten heen. Allerlei leuke activiteiten tussen 12 en 4 in het winkelcentrum. Dan gaan we door naar de Pluktuin Picnic. Dat is ook zaterdag. Lekker eten in de pluktuin van Op Rimpeler. Pluk natuurlijk ook een mooi boeket. Je kan lekker daar zitten en op een kleedje. En zij verzorgen de picknickmand. Wil je daar meer over weten, kun je even contact opnemen met de locatie. En dat is Op Rimpeler aan de Rimpelenweg. Dan hebben we zaterdag ook nog een gezellige rommelmarkt. Rommelmarkt Curiosa Batels Erf. Inmiddels echt een grote rommelmarkt geworden. Meer dan 70 kramen. Curiosa, brokante, antiek. Maar natuurlijk ook wat lekkers om te eten ontbreekt daar niet deze dag. Deze rommelmarkt is aan de Batelsweg nummer 15. In het buitengebied van Putten aanstaande zaterdag. Dan gaan we even door. Wat hebben we dan nog? Op zondag zijn ook weer de zomerkerkdiensten. En dat zijn de bijzondere kerkdiensten die vinden plaats in de open lucht. En dat is achter het Summiopark De Heihaas op de Krachtighuizen Heide. En daar kan je eigenlijk ook gewoon aanschuiven. Dat is elke zondag vanaf 11 uur tot 12 uur duurt de dienst. En dat is eigenlijk de hele zomer door. En dan gaan we nog even kijken. Oh ja, maandag een leuke driewiel fiets ontdekdag. Die wordt georganiseerd door Putten voor elkaar. Wil je een keer kijken hoe dat werkt op zo'n driewiel fiets? Dat is je kans. Bij de Eng, bij de sporthal worden demonstraties gegeven. Maar je kan daar dus ook zelf even zo'n fiets proberen. Dat is maandagmiddag tussen 1 en 4 uur. Je hoeft je niet voor op te geven, je kan daar gewoon naartoe. En ook volgende week beginnen de zomerconcerten weer in de Oude Kerk. Dat is altijd op woensdag. Elke woensdag vanaf 15 juli tot en met 19 augustus. Woensdagavond vanaf 8 uur de zomerconcerten in de Oude Kerk. Je kan er gratis naar binnen. Als je eruit gaat, dan vragen ze wel vaak nog even of je iets in de collectebus wil doen. Historische dorpswandeling woensdagmiddag met onze gids Lia. Die neemt je mee door het oude historische centrum van Putten. Aanmelden kan tot 12 uur woensdag. En dan loop je van 1:30 tot ongeveer 3 uur met haar door Putten heen. En dan ben ik er doorheen.
1: Nou, dat is toch weer een leuk pakketje.
0: Ja.
1: Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Love Hurts van Nazareth. Of naar Nathalie Imbruglia met Thorn. of naar de Best van Tina Turner?
0: Oh, dan gaan we voor Tina Turner.
1: Tina Turner gaan we die draaien. Wens ik jou een heel fijn weekend.
0: Dankjewel, van hetzelfde. Tot volgende keer.
1: Doei.

Nathalie en Broelia met Torn. En daarmee zijn we aanbeland op 5 minuten over 10:30. En duiken wij de regio weer in. Harderwijk schildert de graffiti op de geluidsschermen A28 over. Ja, dat hebben ze al gedaan inmiddels, is gebeurd. Ik zie er een foto in. Op antwoord op vragen van fractie van ChristenUnie geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat hiertoe is besloten na het ontvangen van meldingen over kwetsende teksten en de vermelding van een website op de schermen. Nou, wat ze er dan opgezet hebben, of ze het dan, ja... Oh, het is een afbeelding ter illustratie, dus zo ziet het er niet uit. Nou, misschien hebben ze het dan gewoon weer helemaal effen geschilderd, dat weet ik dan niet. Maar wie het allemaal nog even na wil lezen, harderwijkcourant.nl. En dan de nieuwe coalitie in Harderwijk. Grote woningbouwprojecten hebben de prioriteit voor de nieuwe coalitie. Voor de inwoners van de gemeente Harderwijk moet het de komende 4 jaar duidelijk worden dat er meer woningen worden gebouwd. In het gesloten coalitieakkoord tussen gemeentebelang, ChristenUnie, VVD en CDA is vastgelegd dat het wordt ingezet op een versnelling van de woningbouw. Ja. Maar dan moet je wel alle regels en alle externe factoren onder controle hebben. Maar we gaan het zien. We gaan het meemaken. Gaan wij naar het volgende nummer.

Ja, en dat was hem, de Willeman Sea Shanty. Goed, we gaan weer even de regio in. En dan de inwoner van Harderwijk wil van een lindeboom af. En de gemeente Harderwijk ziet geen reden voor een ingreep. Een bezwaar schreef van een inwoner Harderwijk tegen het niet snoeien of kappen van de lindeboom waar hij last van heeft, wordt niet ontvankelijk verklaard. Is van mening dat het niet gaat om een besluit en daarmee geen rechtsgrond bestaat voor het maken van bezwaren. Volgens de man is een boom in het verleden te dicht op zijn huis geplaatst. Daarna heeft er onvoldoende onderhoud plaatsgevonden. Tijdens huisbezoeken van medewerkers van de gemeente waren die, zo stelt hij, het met hem eens dat de boom moest worden gekapt en er vervolgens een nieuwe boom moest worden geplaatst. Hij was dan ook onaangenaam verrast door de brief van het college dat er geen reden werd gezien de lindeboom te kappen of te snoeien. Er is dus geen besluit genomen. Alleen maar geconstateerd dat er geen reden is. En dan kan je ook geen bezwaar maken. Ja, zo simpel gaat dat. En dan het Harderwijks Mannenkoor laat zich horen. Twee gratis optredens. De 80 leden van de 100-jarig Harderwijks Mannenkoor treden op 16 juli weer in het openbaar op. Ze sluiten dan niet alleen het seizoen af, maar willen ook zoveel mogelijk fans van hun zangkunsten laten genieten met twee gratis optredens van elk een half uur. Meezingliedjes en een medley van Elvis Presley zullen niet ontbreken. Als hoogtepunt de medley in het Nederlands van 5 stukken uit Les Misérables. Ja, dan is het half uur ook wel vol, denk ik. deze avond begeleidt dirigent Jim Cosell staat de zangers op een keyboard. Solisten zijn Theo Gerritsen zang, Marco Bessels op Cajun. En de optredens zijn van 8 tot 8:30 op de Smeepoort de Brink. En van 9 tot 9:30 op de trappen van het oude stadhuis. Er zijn voldoende zitplaatsen.

Dat lijkt mij K-pop. Ik kan het er niet opmaken, maar het is een verzoekje uit het klusteam. En het zal ongetwijfeld een mooi nummer zijn. Een goede aanvraag hoor. Complimenten. Ja. Oh my God.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is zo goed als opgelost. In de regio nog één file, maar wel goed nieuws, want de weg is weer vrij na een ongeluk op de A50. Vanuit Arnhem naar Eindhoven bij knooppunt Paalgraven. Nog wel een file, 11 kilometer en 15 minuten vanaf knooppunt Valburg, maar die kan dus langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Good Books van Lola Young, ook bekend van Messi. En dit is dan een ander nummer van hetzelfde album. Goed. Welkom in het laatste uur alweer. We gaan zometeen de headlines, de regionale headlines er even doorheen jassen. Maken we dat even af en dan hebben we nog een paar verzoekjes. Doen we dat ook nog even. Maar eerst nog even deze.

dubbel plaatje. Het risico is vrij groot op dubbelplaatjes donderdag. Hè? Als je dubbelplaatjes hoort, en dit was Nelly Furtado met Forza. En daarna I'm Like a Bird. En we hebben nog een paar dubbelplaatjes. Ook qua verzoekjes. Want het volgende ligt pakketje dubbelplaatjes ligt klaar. En dat komt van het klusteam. Maar eerst gaan we even weer wat regionaal nieuws erbij gooien. Fotograaf exposeert Amazing Landscapes in het Stadsmuseum Harderwijk. Dat is al begonnen op 2 juli, de nieuwe expositie Amazing Landscapes van fotograaf Rick Klein-Goting. Die is toen feestelijk geopend en de tentoonstelling is tot en met 9 augustus te bezoeken in de gratis toegankelijke Smeepoortzaal. Nou, dan ondernemend Harderwijk in een koffietafelboek. Na maanden van voorbereiding was afgelopen zaterdag de lancering van het Harderwijks koffietafelboek. Zo'n 40 mensen waren aanwezig bij de kleine galerie aan de vismarkt om het boek te bekijken en ervaringen uit te wisselen met elkaar. Samensteller Sjan Ljoiza Ploegman keek dankbaar en trots terug op het proces. Meer is er te lezen in harderwijkencourant.nl. En dan de TDL 3 leerlingen presenteren adviezen voor een biodivers schoolplein in de raadzaal Harderwijk. En dat hebben ze gedaan. Dat was eerst op 26 juni, maar werd door Code Rood uitgesteld. En vorige week hebben ze dat dus geïntroduceerd. Nou, er komt een heel verhaal bij, ook van het IVN enzovoort. Dus als je dat... wil lezen, harderwijksezaken.nl. harderwijksezaken.nl. En dankzij een vers groenplan worden binnenstad en boulevard van Harderwijk ook biodiverser, hittebestendiger en nog gezelliger. En dat is een verhaal door collega Harry Schipper van VeloWM. En dat is te lezen in Harderwijkse Zaken. Goed, dan gaan wij naar het... volgende dubbelplaatje, aanvraag van het klusteam en raad de overeenkomst.

Ja, en dat was hem, Ace of Spades en Aces High. En dat was ook de overeenkomst, de Aces. En je hoorde de Betty Beckerlund zangers Koos en Erik Ras al meedoen aan het geheel. We gaan weer even naar de headlines. Folie Festival, keer terug. Het was eerder op Coluna terrein, maar nu is het op het Weidje. Daar worden de... Er wordt een wedstrijd daarin, een volleybalbeach gemaakt met de zand. En komende dagen staan hier een teken van ja, volleybaltoernooi op het strand. Vrijdag 17 juli staat het bedrijventoernooi op het programma. Er doen zo'n 30 ermeloze bedrijven mee, dus dat wordt gezellig. Maar als je alles, de achtergronden en wie het organiseert, et cetera... Even naar ermelovannu.nl. Ermelo van Nu, daar kan je het allemaal lezen. En dan de gemeente Ermelo heeft een samenwerkingsovereenkomst voor het meerjarenprogramma over de arbeidsmarktregio getekend. En dat is voor 2036. Nou, kijken wat we daar dan mee gaan merken. En de vrijdagmarkt in Ermelo zorgt voor zorgen bij de marktcommissie. Ze hebben aangegeven dat ze vrezen voor de concurrentie van de vrijdagmarkt met de huidige markt op dinsdag. Over het besluit van de gemeente de marktgelden voorlopig niet te verhogen, heeft de commissie geen uitspraak gedaan. Maar ze zijn dus bang. Oh ja, ik ga bij hetzelfde als de zondagopening. Extra dag open, ja. Ben je dan een concurrent van jezelf aan het worden? Daar moet er dus over nagedacht. Daar moeten wijze mensen zich maar eens even over buigen. Gaan we naar het volgende dubbelplaatje. Nene Cherry.

Zo, dat was twee maanden in Cherry. En we gaan terug naar de regio. Met nog, ik dacht nog, drie nieuwtjes. Dus dat moet al heel gek gaan. Als dat niet goed komt nu. Eens even kijken. De opbrengst van het gala-diner voor FC Os is bekend. Komt ten goede van de modernisering van de accommodatie. Nieuwbouw is een borging voor de toekomst. En een veiling heeft €145.000 opgebracht. Crowdfunding zaten ze op 35. Dus nou, dat is een goed begin geslagen. Wie het hele bericht wil lezen, ermelozeweekblad.nl, daar kan je alles vinden. En dan tijdelijke verhuizing van twee groepen van Willem-Alexander School. Die gaan naar de Klokbeker, het schoolgebouw aan de Pretoriusplein. Want ze willen nieuwe klaslokalen bouwen, maar bouwen is momenteel een probleem. En de politie doet inval in woning in Ermelo. Bewoner aangehouden op verdenking van drugshandel. Dat is dinsdagavond al gebeurd rond 11 uur. Samen met de ondersteuningsgroep een inval gedaan naar een woning aan de Knibbelakker in Ermelo. Bij de actie werd de voordeur van de woning geforceerd om toegang te krijgen. Nou, we gaan er waarschijnlijk nog wel meer over horen van hoe dat dan verder uitpakt, afloopt, etc. Dan gaan we naar het volgende dubbelplaatje.

Nothing Hill Buddies met Feel Like Going Home. En zo voel ik me ook. Ik ga ook naar huis. Ik wens iedereen een fijne dag. Doe geen gekke dingen. Wees lief voor me.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is

0: Een record aantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgde volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij Andelst zijn ze aan het bergen, de rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De stichting Onderstroom is een crowdfunding gestart om de 10e editie van foodfestival Blije Bietjes in Harderwijk mogelijk te maken. De organisatie kampt met een financieel tekort nadat het Onderstroomfestival eerder dit jaar door slecht weer minder inkomsten opleverde. Volgens de stichting zijn de kosten voor onder meer beveiliging, techniek en voorzieningen de afgelopen jaren gestegen. Blije Bietjes staat gepland voor het tweede weekend van september in het Plantagepark. Met de crowdfunding wil de organisatie voldoende geld ophalen om het gratis toegankelijke festival door te laten gaan. De rechtbank Midden-Nederland heeft transportbedrijf NTUR Transport en Logistics uit Zeewolde failliet verklaard. Het bedrijf beschikt over een wagenpark van zo'n 30 voertuigen en heeft ruim 20 medewerkers in dienst. Het bedrijf verzorgt logistiek transport voor onder meer supermarkten en benzinestations en begon in 2012 in Amersfoort. Eerder dit jaar werd een vestiging in Zeewolde geopend. En tot slot, de hulpdiensten zijn woensdagavond in Ermelo uitgerukt voor een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de Putterweg. De melding van een ongeval met letsel kwam kort na 9 uur 's avonds bij de alarmcentrale binnen. Daarop zijn de politie en ambulance naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Het incident trok korte tijd de aandacht van voorbijgangers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met

0: munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. Naar verbaasd Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

memorabele uitzending weer. Er komt allerlei oud en ook allerlei heel erg nieuw, althans voor mij, voorbij vanmiddag bij weer 2 uur lang de heerlijkste muziek die je maar kan bedenken. AV, jee, drummer, kom maar.

Tja. Zo, hartelijk welkom moet ik zeggen. Jullie allemaal aan de andere kant van dit mooie lijntje wat de radio wordt genoemd. En wij gaan jullie vergasten 2 uur lang op heerlijke muziek. En wij, dat is natuurlijk Alexander van Blokland, die al die technische dingen onder de knoppen heeft. En onder de schermen en achter de schermen en in de schermen en in de smiezen. En ik mag de boel aan elkaar kletsen en daar af en toe wat over vertellen. Maar muziek, dat is de hoofdrol. Je hoorde een romantisch deuntje van 2 beroemde jongens, Buddy Miller en Jim Lauderdale. Die hadden het over New Orleans, Down South zelfs in New Orleans. Volgende is een stukje geschiedenis door de Schotse band Drum Ragged. En dan lopen ze door al de jaartalletjes heen, laat maar zeggen. 1949.

Ja, mooi fruitje aan het eind. 1949 hoor je. Een meneer die ik helemaal niet kende, eigenlijk David Lind, die is helaas alweer een paar jaar vertrokken van dit aardstranendal. Maar heeft hele mooie muziek gemaakt. Een multi-instrumentalist. En hij was ook een van de founders, de oprichters van de band El Rio X. En dit is zijn Brother John. Heel bijzonder.

Lekker. Dun, dun, dun, dun. Ja, oké. Okay. Dat David Lindley een beetje op zijn slide heen en weer aan het fietsen. Hartstikke lekkere muziek is dat. Een beetje zuidelijk sfeertje. Volgende is weer een ander sfeertje. Zit meer in het, helemaal in het westen van de United States of America. California Stars van twee groepjes die elkaar hebben gevonden. Een groep, moet ik zeggen, en een artiest. Billy Bragg samen met Wilco.

vind ik het heel leuk hoe ze dat afmaken. Althans, hoe ze hun best doen om dat af te maken. Uiteindelijk toch gelukt. Heerlijk, relaxed, ontspannen maniertje van muziek maken vind ik dat. Wilco hoorde je met Billy Bragg. We gaan even helemaal over die grote plas weer terug naar Engeland. Dan gaan we helemaal in het zuiden naar de kanaalkust van Cornwall. En daar wonen van die mannetjes, die noemen zich de Countrymen. En die beginnen Close Harmony met Cornwall, My True Love.

kan me voorstellen dat ze zo mooi zingen over het plaatsje waar ze vandaan komen. Het is een heel groot plaatsje. Het is heel een stuk van Zuid-Engeland natuurlijk. Cornwall, my true love. De dame die nu gaat komen, die is in 1950... Er zijn zoveel nieuwe dingen die je ontdekt. En terwijl die mensen al weet ik veel hoe lang bezig zijn. Dan heb je nog nooit van ze gehoord. En dan brengen allemaal leuke muziek mensen. Deze heet Debbie Campbell. Het is de dochter van inderdaad onze Rhinestone Cowboy. En dit is haar nummer Crimson Horizon. MUZIEK

your folk destination. This is FHJ. Vorige week kreeg ik een tip van Alexander. Die zei, ken jij Lisa Haley? Nooit van gehoord ook, hè. En hij natuurlijk wel. Hij zei, al die mensen die hij thuis op de plank heeft liggen, dan krijgt hij af en toe ook nog weer nieuwe cd'tjes van. Toen ben ik eens gewoon gaan kijken. En dat is inderdaad een zangeres met verven, zou je kunnen zeggen. Ze zit een beetje in de Cajun Sidico hoek in het zuiden van Louisiana. Plaats ik haar een beetje. Hartstikke lekkere muziek. Hier gaan jullie kennis maken met Lisa Haley met Don't You Tell Your Mother.

Lisa Helly en de Zuiderkids. Hartstikke lekker. Ook weer zuidelijke. Er zit heel veel zuidelijks in het programma. Het is heel toevallig gekomen omdat ik aan het zoeken was naar die Lisa Helly, naar de tip van Alexander. En dan kom je in een bepaald ander segment, zou je kunnen zeggen, terecht van de folkmuziek, waar allerlei mensen rondwandelen, waar ik nog nooit van gehoord heb, die erg leuke muziek maken. Geldt niet voor de volgende, want dat is een heel oud bandje uit de 60e jaren. En die gaan het hebben over wat we allemaal al weten. Ze noemen zich Love and Everybody's Got to Live.

0: it for you. Know the reason why.
1: Ja, nou weten we het wel, jongens. Everybody's got to live. Okay. Emma from California kwamen deze jongelui. Oh ja? Even kijken. Ik krijg een tipje. Ik krijg een tipje van Alexander. Ik doe iets. Nou, maar dat vind ik ook best. Want ik heb een fantastisch leuk nummer van de Waterboys meegenomen. Er was een verzoekje voor. Alweer een tijdje geleden. En ik vind zelf ook een heerlijk nummer natuurlijk. Fisherman's Blues.

lange fade-out. Van de Waterboys. Woehoe, zingt Mike Scott nog een keertje. Blijft een heerlijk nummer te doen. Sheryl Crow. We gaan weer even terug naar de States. En daar heeft ze een liedje. Waarin naar voren komt dat het niet altijd even makkelijk is om je door alle beslommeringen van elke dag te rotzooien. Ah, every day is a winding road.

0: Daar gaat Cheryl.
1: Lekker pittig nummertje. Every day is a winding road, Cheryl. Zo zit het leven nou in elkaar. Er zijn meer hondjes die Vicky heten. We hadden net Debbie Campbell een tijdje terug. En dan blijkt er nog een Debbie Campbell op deze aarde rond te stappen. Die ook muziek maakt en ook lekker zingt. En dat is dan wel de dochter van Glenn, de Rhinestone Cowboy. Forever Sister.

mooi eindakkoord van deze bij nader inzien Engelse zangeres uit Ayrshire. En dat was ook voor hetzelfde album Crimson Horizon. Dus eigenlijk heeft er geen ene moer met Glen Campbell te maken. Baal en de achternaam is een beetje hetzelfde. Nou, that's all. That is it. Volgende is prachtig. Ga er even goed voor zitten. Het is rustig, maar zo intens mooi gedaan. The Black Crowes met Fork in the River.

Dat waren de Black Crowes. Instrumentatie gaan we doen. Is opgenomen ergens bij een spooroverding. De vingervlugheid op de viool en op de banjo gaan jullie meemaken een paar minuten lang van de Southern Raised Bluegrass. En dat is de Orange Blossom Special. Veel plezier, tot zo.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar

0: Breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nou, ik hoop dat jullie allemaal wakker zijn weer. Naar dit geweld van Blackfoot. Van heel lang geleden. Train. Heerlijk, verrassend ding. Welkom allemaal, uurtje 2 AVJ van deze prachtige donderdagmiddag. We gaan verder met Tom Petty. En die heeft van alles uitgeprobeerd. Ik weet niet of hij nou uiteindelijk het goede heeft gevonden. Maar hij komt een heel rijtje dubieuze dingen voorbij. In deze alternating version van Girl on LSD.

Pure as Hell, Tom. Je hebt hartstikke gelijk, jongen. Zijn we klaar? Ja, we zijn klaar. Dankjewel. Leuk alternatieve versie van dit mooie nummer van Tom Petty. Volgende is helemaal niet alternatief. Maar een heel oud nummer. Volgens mij ooit nog door Led Belly. Zo'n pak een beetje 100 jaar geleden geschreven. Als ik het, ja, volgens mij ben ik wel goed geïnformeerd op dat gebied. En dat is de uitvoering van de Chieftains uit Ierland met de hele Amerikaanse Willie Nelson. Good Night, Irene.

de typische Willie Nelson sound. En de typische Chieftain sound in dat prachtige oude ding. Volgende is ook een oud ding. Dat wordt gezongen door wat ze wel af en toe noemen de Voice of Ireland. Beetje overdreven vind ik het, maar hij kan het wel goed hoor. En hij pakt het ook leuk aan. Ook een heel oud ding. Hard Times wordt op een hele Amerikaanse manier gebracht, maar het wordt ook veel op een Keltische manier gebracht. Dit is een beetje een combi van die twee. Tommy Fleming, en dat is Hard Times.

sfeervolle uitvoering van Tommy Flaming Hard Times natuurlijk. Met de prachtige Alien Pipes in het midden in de solos. Een band met een naam. En wat voor naam had hij? En helaas is hij al heel lang bij ons verdwenen. Dat was veel te vroeg. Ik heb het over Jim Croce. En die had toen een hitje en dat heette inderdaad I Got A Name.

0: Jim Croce himself. I got a name. Heeft hij gelukkig nog steeds. Vorige week hadden we Steve Earle en zijn zoon Justin Towns Earle. En ik denk, weet je, ik pak er nog een van diezelfde familie. Dat is het zusje van Steve Earle, Stacy Earle. En zij denkt dat het allemaal over liefde gaat. It must be love.
1: Never stood a chance, never saw it coming, but the best kind of love just comes all of a sudden. I caught that bug before I knew what it was.

heerlijk. Texas sfeertje vind ik hierin zitten. Stacy Earl herself, hoorde je. Hartstikke mooi. We gaan even een heel eindje verder over de plas. Weer terug naar Schotland, waar de Selkie Girls muziek maken. En dan pakken ze als Schots bandje een heel oud nummer van een Engelse grote band van heel lang geleden. Volgens mij geschreven door Paul McCartney. Dit is een hun uitgemolken uitvoering van I've Just Seen a Face.

0: Góra míle magat, slán lát, agus buíochas le dia.
1: This is FHJJ.
2: Laurie McKenna heeft een heel mooi nummer over Mars, wat voor jullie klaar staat. En ze heeft alleen een beetje ongeduldige drummer. Die zit me een beetje op die bekkense rotzooien, hoor maar. Wat is die? Hij kan het niet... Hoor je wel? Ik kan het gewoon niet laten. Mars, Laurie McKenna.

Dankjewel, Lori. Hartstikke mooi gezongen, meid. We gaan even 50 jaar terug in de tijd naar het prachtige album Desire van niemand minder dan de grote baas himself, Bob Dylan. Dit is een prachtig nummer daarvan. Mozambique.

Daar gaat Bob. Bedankt Bob. Dat was weer top, Bob. We gaan even naar het oosten van Canada. Een van die eilandjes daar onder Labrador, Halifax, noem maar op. Hè, al die mooie dingen. Daar woont niemand minder dan Lenny Gallant. Is een rock and country artiest. En doet ook wat folk dingen. En dit is zijn Peter's Dream.

heerlijk nummer van deze meneer uit Canada. Gaan naar een andere meneer, niet uit Canada, maar nog steeds is die wereldberoemd in zijn band Pearl Jam. Maar hij heeft een prachtig album gemaakt ooit, waar hij zichzelf alleen maar begeleidt op een springende flow. Dit is Eddie Vedder met Rise.

Subtiel. Zo'n ukulele. Echt hartstikke mooi. Zeker als Eddie erbij zingt. Met die mooie stem. Finbar Fury heeft ook zo'n mooie stem. Lekker doorleefd vaak. Heeft veel solo-projecten gedaan. Hoort natuurlijk tot de beroemde Furies. De Furies-familie uit Ierland. Dit is She Wants to Ride Horses.

0: good. I told her that I love her and I will all my life. She wants to write hearts. I love the sunshine.
1: Fade out. Daar gaat Finbar. Bye bye, Finbar. We gaan even een andere oude knakker uit de kast halen. Die heeft een prachtig nummer voor ons klaarstaan. Dat is een protestsong uit O'Camel, de Wintersong. Niemand minder dan Graham Nash.

Keihard waarheid, gezongen door Graham Nash. We gaan hem afsluiten, gezongen althans. In 1975 had niemand minder dan Emmylou Harris er een vette hit van. Toen heette het C'est la vie. Maar het was 20 jaar daarvoor al bekendgemaakt en gezongen door niemand minder dan degene die het heeft geschreven. Chuck Berry, You Never Can Tell.

C'est la vie. City Old Folks. Allemaal gezongen en naar jullie gebracht door Chuck Berry. De eindtune draait alweer. Dat betekent dat we twee uur lang jullie muziek en onze muziek naar voren hebben kunnen brengen op deze prachtige zender. Hoop dat jullie het leuk vonden. Alexander, weer bedankt voor alle technische toestanden die erbij horen. Jullie bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Jos Jongeling. Ik heb het met heel veel plezier weer gedaan. Ik hoop dat jullie de volgende week weer bij zijn. Vandaar deze uitnodiging. Invitation voor AVJJ. Tot dan.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook.

0: op internet. www.zielman.nl.
1: Dit is het nieuws uit de regio.
2: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo houdt bij nieuwe aanplant op gevoelige locaties binnen de bebouwde kom rekening met het beperken van sterk allergene boomsoorten. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de fractie van 1 Ermelo. Volgens het Ermeloos Weekblad erkent het college de impact van hooikoorts, maar verwacht het geen grote veranderingen in de samenstelling van het bomenbestand. Binnen de bebouwde kom bestaat ongeveer 8% van de bomen uit berken en 1% uit elzen, beide sterk allergene soorten. Hazelaars komen eveneens voor, maar het aantal struiken wordt niet geregistreerd. De gemeenteraad van Harderwijk wordt gevraagd om maximaal €279.000 uit het woonfonds beschikbaar te stellen voor de bouw van 27 sociale huurwoningen in het Waterfront. De woningen maken deel uit van een project met daarnaast 12 koopappartementen en een plint maatschappelijke voorzieningen, waaronder ruimte voor een huisartsenpraktijk. De bouw van de sociale huurwoningen bleek financieel niet haalbaar binnen het budget van woningcorporatie Omnia Wonen. Door een bijdrage van de betrokken partijen en een herschikking binnen het woonfonds kan het financiële tekort worden opgevangen. En tot slot, de stichting Onderstroom is een crowdfunding gestart om de 10e editie van foodfestival Blije Bietjes in Harderwijk mogelijk te maken. De organisatie kampt met een financieel tekort nadat het Onderstroomfestival eerder dit jaar door slecht weer minder inkomsten opleverde. Volgens de stichting zijn de kosten voor onder meer beveiliging, techniek en voorzieningen de afgelopen jaren gestegen. Blije Bietje staat gepland voor het tweede...
0: Dit is Veluwe FM.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: groene hart van je radio.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in het midden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij 7 naar de kop van 8 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, de andere kant op. Bij knooppunt Grijzoord 7 kilometer file. Vanaf Arnhem Noord 10 minuten vertraging. A27 Utrecht Almere. 20 minuten tijdsverlies tussen Bilthoven en afrit Almere Haven. Want er staat 12 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Ook 10 minuten op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Daar staat de file bij Kampen Zuid en is 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file staat er in het midden van het land. Zo heb je een half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij 7 naar de kop van 9 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt het ook langzaam over 7 kilometer tot aan knooppunt Grijzoord met een kwartier vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere 20 minuten vertraging bij Huizen. A28 Utrecht-Zwolle 20 minuten vertraging bij Nijkerk. Dan een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Weer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. N35 Almelo-Zwolle bij de aansluiting met de A28. 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de N225 vanuit Renen naar Oosterbeek. Die reikt tot aan de aansluiting met de A50. Op de N307 Kampenhoorn bij Enkhuizen 10 minuten oponthoud. En de nasleep van een ongeluk op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. 11 kilometer file nog tussen knooppunt Velperbroek en Elst met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio die staan op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord 20 minuten. 20 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Ook 20 minuten vertraging de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar staat 8 kilometer file voor knooppunt Grijshoord. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Dus Bilthoven en Huizen rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. En ook 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De brandweer is woensdag aan het einde van de middag uitgerukt naar een pand aan de Jacob Cuytslaan in Ermelo. Dat gebeurde na een melding van een gaslucht. De melding kwam rond 5:30 binnen bij de alarmcentrale. De brandweer kwam met een tankautospuit ter plaatse om de situatie te onderzoeken en eventuele risico's uit te sluiten. Over de oorzaak van de gaslucht is niets bekendgemaakt. De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan in een pand aan de Knibbelakker in Ermelo. Bij de actie waarbij de ondersteuningsgroep werd ingezet, werd de voordeur van de woning geforceerd om toegang te krijgen. De bewoner is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. In de woning trof de politie drugs aan die in beslag zijn genomen voor nader onderzoek. De politie doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen over de zaak. En tot slot, de hulpdiensten zijn woensdagavond in Ermelo uitgerukt voor een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de Putterweg. De melding van een ongeval met letsel kwam kort na 9:00 s'avonds bij de alarmcentrale binnen. Daarop zijn de politie en ambulance naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Het incident trok korte tijd de aandacht van voorbijgangers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor domotica.

0: U klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een hele lijst files in het midden van het land. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Zevenaar altijd nog 9 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Een uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Door 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bilthoven en afrit Almere Haven. Dus de nasleep van een ongeluk. 20 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Files daar bij Nijkerk, 14 kilometer vanaf Soesterberg. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, een klein kwartiertje vertraging bij Apeldoorn-Noord. Diezelfde vertraging bij Ravenstein. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een half uur vertraging na een ongeluk op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Elstekop van 10 kilometer file vanaf knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam. En op de N781 vanuit Ede naar Wageningen bij Renen 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad Airport een kwartiertje vertraging. A50 Arnhem-Oss 10 minuten vertraging bij Heteren. En op de N307, de weg Hoorn-Kampen, is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij de Houtripbrug. Richting Kampen, 20 minuten vertraging voor het verkeer. De andere kant op moet je ook rekening houden met een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Harry Schipper.
1: Kom bij Raadstaal. Vanavond de laatste uitzending voor het zomerreces. Het zomerreces? Nee, dat begint vanavond. Wat Raadstaal betreft. Nou, maar de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen, die zijn ook... Ben ik goed te horen? Ja. We hebben vanavond één gast. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan de voorman van gemeentebelang.
2: Mark de Lange.
1: Mark de Lange. En die heeft moeilijke tijden gehad. En ik hoop dat hij nou wat in rustige vaarwater komt. Zeker nu het zomerreces start.
2: Ja, ogenschijnlijk nog niet, want het zweet staat hem op zijn voorhoofd.
1: Ja, maar hij moest hard fietsen.
2: Het zijn natuurlijk ook de zenuwen voor deze uitzendingen.
1: Ja.
2: Ja, ja. Maar goed, daar gaan we meemaken. Ik moest ook hard fietsen, want ik was ook een beetje aan de late kant.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar Mark, 18 maart en vandaag.
3: Ja.
1: 9 juli. Mm-hmm. Kun je eens, wat er gebeurde met jou op 18 maart om een uur 10, 11, toen je de uitslag zag. En nu, vanavond, wordt één wethouder van jou ook geïnstalleerd en het hele college weer.
3: Klopt.
1: Dus dan onder leiding van jou is een en ander tot stand gekomen?
3: Ja, klopt ook.
1: Verwoord eens even.
3: Nou ja, van een euforische stemming op de verkiezingsuitslagenavond, op de uitslagenavond, tot eigenlijk nog steeds wel gewoon een euforische stemming vandaag. Op een moment waarbij je aan de hand van je akkoord je wethouders mag gaan presenteren. En dat hij dan hopelijk vanavond ook benoemd.

0: mogen worden. En nou ja, dat je gewoon inderdaad een strik erom kan doen. En dat je kan gaan werken met elkaar aan nou ja, weer een nieuwe periode.
1: Ja.
0: Nou ja, dat.
1: En ik verwachtte een wethouder Mark Lange te krijgen.
0: Ja, ja dat hadden we ook wel eigenlijk als allereerste insteek was dat hem ook wel, Anneke.
1: Heb je ook voor deze microfoon verteld?
0: Nee, klopt. Kijk, dat op een gegeven moment ga je natuurlijk inderdaad zeg maar je campagneperiode in. En dan heb je de insteek en het idee met elkaar dat je op 5-6 zetels uit gaat komen. Maar ja, nagelang de campagne vorderde, kwamen we eigenlijk wel steeds meer tot het idee en tot het besef met de data die we hadden dat, nou ja, dat we ook inderdaad zeg maar, nog wel hoger zouden gaan scoren. Nou ja, dat is ook gebleken. Volgens mij heb ik inderdaad een van de eerste avonden na zeg maar, die uitslagenavond hier dat inderdaad ook wel ook aangegeven dat de bedoeling zou zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, dan kom je in een stroomversnelling terecht en in een cyclus terecht met gesprekken, met onderhandelingen en met diverse sessies. Met de mogelijke coalitiepartners, met natuurlijk inderdaad de Verkenner,
1: ja.
0: Maar ook wel met mijn eigen partij.
1: Ja.
0: En mijn eigen partij, toen ik in 2020 bij gemeentebelang kwam, was één raadslid en een commissielid. En inmiddels heb ik er wel samen met een heleboel andere mensen voor gezorgd dat ik nu zeg maar een team van 9 heb zitten, raadsleden. Ja. Na vanavond 1 fractievertegenwoordiger, want 1 van de fractievertegenwoordigers gaat raadslid worden. Maar daarachter hebben we nog ook gewoon 3-4 mensen zitten die graag wat willen gaan betekenen. Nou ja, en dat is gewoon een team ja, wat ik gewoon graag hoog wil houden. Waar ik gewoon graag van aan het roer wil blijven staan. Wat ik graag wil blijven aanvoeren. De kapitein van wil blijven zijn. Geef het beestje een naampje. Maar dat is wel iets waar we van gemeentebelang hebben. Dat vinden we wel echt heel belangrijk om te doen. Want het is zometeen niet alleen een coalitiepartij zijn en een wethouder mogen leveren. Het is ook gewoon een grote fractie die gerund en gemanaged moet worden.
1: Ja.
0: En een van de belangrijkste dingen natuurlijk ook gewoon wat in de onderhandeling ook wel naar voren gekomen is. De gemeenteraad heeft in 2025 besloten met de bezuinigingen. We gaan van 5 naar 4 wethouders in de volgende periode. Nou ja, dat is bijzonder dat je dat inderdaad zeg maar kan gaan zeggen over een volgende periode.
2: Waar je zelf zeg maar de meeste zetels mag leveren.
0: Ja, ja, nou, wij hebben tegen die begroting hebben wij niet voorgestemd, Harry. Dus in die zin.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar het is wel een belangrijk gegeven van gewoon behoorlijk bestuur. Dat je dat dan wel ook gewoon aan gaat proberen te houden. En uit die de onderhandelingen de afgelopen sessies is ook wel echt gewoon naar voren gekomen dat we dat ook moet gaan lukken met 4 wethouders.
2: Ja, maar er zijn wel 3 wethouders zonder enige bestuurlijke ervaring. Of zie ik dat verkeerd?
0: Dat zie je anders, denk ik. Verkeerd vind ik niet. En ergens heb je natuurlijk ook wel gek. Kijk, Diliana van ons, bestuurlijke ervaring aan de andere kant. Is gewoon al 10 jaar lang werkzaam in het sociaal domein. Niet als uitvoerend ambtenaar, maar echt ook wel gewoon echt als strategisch beleidsadviseur. Dus die weet aan de andere kant perfect hoe het werkt. Als we kijken naar Marcel Heldoorn van de ChristenUnie, jarenlang bij één en dezelfde organisatie aan het werk. Dus dat is ook niet meer iemand die net ergens inderdaad zeg maar als junior aan het werk is. Dus ook echt wel gewoon professionele ervaring waar je u tegen zegt.
2: Maar dan jullie kandidaat-wethouder.
0: Ja, dat is Diliana, daar heb ik het over. Kijk, en van de VVD net zo.
1: Die heeft helemaal geen ervaring in de politiek.
2: Nee, dat dacht ik ook.
0: Maar wel met politiek. En dat vind ik wel echt heel belangrijk om te benoemen.
1: Ja, ze heeft een programma over gemaakt. Daar ging ze naar een dorp of een stad toe.
2: Ja, maar wij kunnen ook wethouders worden, Anneke.
1: Ja.
0: Ja,
1: ik vind dat wel sumier, Mark.
0: Nee, ben ik met je eens. Daar heb je zeker inderdaad gelijk in. Maar het is niet iets waarvan je zegt van ja, nou, moet iemand dan maar geen wethouder worden? Nee, want het is echt wel gewoon uit de gesprekken gebleken dat ook de kandidaten op de diverse lijsten. Hè, er zitten heel veel mensen tussen die hebben inderdaad geen politieke ervaring, maar wel gewoon heel veel professionele ervaring.
1: Wat wil je daarmee zeggen, professionele ervaring?
0: Dat het niet een college van burgemeesters en wethouders zometeen zit. Wat net aan als junior in het leven stapt en wat gaat beginnen. Ja. Het is niet dat het allemaal jongens en meiden zijn van de jaren 5, 26.
1: Nee, dat is absoluut waar. Zij is journalist, begrijp ik. Ze was nieuwslezer in Hilversum.
0: Ja, momenteel werkt ze bij de politie. Althans, ik denk tot en met vanavond. Ja, nee. Volgens mij de laatste half jaar of zo. Ik weet niet precies, maar volgens mij de laatste half jaar is ze werkzaam bij de politie, zeg maar.
1: Als
0: beleidsmedewerker, denk ik.
1: Als beleidsmedewerker.
0: Ja, niet als agent in ieder geval.
2: Geen pistool. En ze heeft ook geen pistool meegekregen bij de afscheid.
0: Nee, kijk, weet je, en ook die gesprekken, Anneke. Ik bedoel, de VVD, Jo gaat inderdaad, zeg maar, handhaving doen. Dat zijn allemaal dingetjes. Dus dat, echt wel de poppetjes op de juiste plekken neerzetten.
1: Ja.
2: Zegt, er is 100 dagen, of ruim 100 dagen gewerkt aan een coalitieakkoord.
0: 106 hoorde ik afgelopen maandag. Dat hadden ze goed afgeteld.
2: Iemand heeft de stand bij zich gehouden. Die heb geturfd. Dat betekent dat er een soort regeerakkoord voor Harderwijk ligt. Waar gemeentebelangen, denk ik, toch wel haar dikste stempel of vetste stempel heeft gezet. Wat zijn nou precies de punten waarin Harderwijk gaat merken dat jullie aan de leiding gaan en iets gaan veranderen voor Harderwijk?
0: Ik wil wel zeggen, ik denk wel dat je niet helemaal recht doet aan de vetste stempel van gemeentebelang. Want ik denk dat...
2: Met 9 zetels hebben jullie toch de belangrijkste stem gehad?
0: Er zijn echt wel gelijke gesprekken geweest. En ook wel, zeg maar, echt wel, ieder heeft zijn punten eruit kunnen halen die voor hen belangrijk waren. Dus daarop voortbeduren, ja zeker. Het belangrijkste voor ons is... dat we de inwoner echt gewoon vanaf de start bij grote onderwerpen gaan betrekken. Niet dat het nu niet gebeurt, maar we gaan het anders aanpakken.
2: Ja.
0: Ander belangrijk punt is dat we het hele AZC-verhaal ook gewoon vanaf de wortel beet gaan pakken. Niet alleen qua draagvlak en inwoners betrekken, maar ook echt gewoon van is het realistisch, is het haalbaar en wat kunnen we neer gaan zetten. Wat heel belangrijk is dat we echt naar de mensen toe gaan. Dus we gaan echt in Harderwijk onze inwoners, de vroegsignalering, iemand die ergens mee zit of ergens last van heeft, die moet door de andere manier van werken, die dus inderdaad intensiever met de inwoner is, sneller geholpen kunnen worden.
2: Jullie komen op voor de zwakkeren.
1: Maar hoe wil je dat realiseren? Ja. Hoe ga je dat doen?
0: Door ervoor te zorgen, samen met de samenwerkende partners, Anneke. Dat zijn, zeg maar, meerdere organisaties. En gewoon ervoor zorgen dat niet alleen, zeg maar, iemand zich hier moet gaan melden. Maar zorgen dat iemand die bijvoorbeeld aan de deur komt van Uwoon, of iemand van Zorg dat die ook inderdaad, zeg maar, die stap al kunnen zetten. Dus dat die er al bij betrokken zijn.
1: Ja.
0: Ga Harderwijk, en ook een instantie die ontzettend veel in Harderwijk en hier doet. Die zien ook heel veel dingen, die horen ook heel veel dingen. Dus dat is echt iets waar we de komende 4 jaar naar gaan kijken.
1: Maar dat gebeurt toch ook al op behoorlijk...
0: Maar dat is het hele coalitieakkoord, Anneke, en dat is ook het hele beleid. Het gebeurt allemaal al. Alleen we gaan het anders doen. We gaan het nuanceren. We gaan het anders aanpakken. Dus het is echt een accentverschuiving. Dus dat het nu gebeurt, heb je helemaal gelijk in. Alleen we gaan het op een andere manier doen.
1: Maar er staat niet in jullie coalitieakkoord hoe jullie dat aanpakken.
0: Nee, eens, dat staat er ook niet zo specifiek in. Nee. Omdat we daar echt wel gezegd hebben van dat laten we echt aan het college. Het college mag uiteindelijk de uitvoering gaan doen.
1: Ja.
0: En wij geven de kaders aan.
1: Ja. En de oppositie, maandagavond heb ik alles gehoord, weliswaar thuis, maar die was nogal kritisch.
0: Ja, zeker.
1: En die zei ook, of die verweet jullie eigenlijk, van jullie hebben geen echte koers voor Harderwijk.
0: Nee, dat klopt.
1: En dat zijn ze zelf gaan schrijven.
0: Ja, nee, zeker weten. En dat is hartstikke mooi, want daarmee hebben wij eindelijk, zeg maar, inderdaad waar we om gevraagd hebben als coalitieonderhandelaars. Want wij hebben ook bij hun aangegeven, joh, vertel ons nou ook gewoon wat jullie belangrijk vinden voor het coalitieakkoord. Dan kunnen we kijken of we dat mee kunnen nemen, of we daar wat mee kunnen doen. Daar is blijkbaar in de voortraject wat mis.
1: Maar dit kwam erna.
0: Nee, dat kwam erna, want blijkbaar is het in het voortraject wat mis ontstaan tussen de coalitiepartners en... Tussen de oppositiepartijen. Dat heeft hun er toen bewegen om het alternatieve akkoord op te maken en te presenteren.
1: Ben je er blij mee? Of zeg je van, nou, voor mij had het niet gehoeven?
0: Nou ja, ben je er blij? Ik ben er niet blij mee. Want ik bedoel, het is namelijk inderdaad iets wat niet heel veel toevoegt aan hetgeen wat er al is. Nee. Want in hele grote lijnen is de basis is hetzelfde. En dat is wel een stukje waar ik wel blij mee ben. Om te zien dat er in de toekomst echt wel wat samenwerking gaat zitten. Want de coalitiepartijen en de oppositiepartijen willen in basis allemaal hetzelfde. Alleen dat is precies waar die in zit. En dat is het verschil in accent, het verschil in nuance.
2: Dat is wel grappig natuurlijk om te constateren dat een partij als D66 nu in de oppositiebanken belandt. En Harderwijk anders ook. En dat is een plek die jij als geen ander kent. Want jullie hebben altijd vanuit de oppositie moeten werken.
0: Ja, zeker. Dat is voor gemeentebelangen vanavond een uniek moment, Harry. Want ja. Voor het eerst in een 40-jarig bestaan mogen we, als het goed is, meegaan doen aan de college. Aan het college.
2: Ja, jullie mogen met de vuist op tafel gaan slaan. Maar nogmaals, je zei eigenlijk bij de presentatie van het coalitieakkoord al, we gaan gewoon voortzetten wat we al jaren deden. Wat eigenlijk het vorige college deed en de colleges daarvoor. Dus er gaat eigenlijk dus niks veranderen.
0: Er gaat wel degelijk wat veranderen. Want het is niet namelijk het gewoon voortzetten van het beleid. Het is het voortzetten van beleid van de afgelopen meerdere periodes.
2: Meerdere collegeperiodes.
0: En de verschillen zullen anders zijn. Kijk, het afgelopen jaar, dat heb je afgelopen maandag ook gemerkt. D66, Pro en Harderwijk anders. Die benadert allemaal wat meer van de linkerkant van het politieke spectrum. De vier partijen die er nu zitten, gaan het vanaf de rechterkant van het politieke spectrum. Maar daar zit het verschil.
2: Daar hebben jullie ook de steun van gekregen van Harderwijk. Dat de ruk naar rechts heeft gemaakt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou, ruk naar rechts vind ik wat dramatisch klinken.
2: Jij bent toch zelf ook rechts, of niet?
0: Ja, nee, zeker weten. Maar de ruk naar rechts, dat vind ik vind dat een negatieve lading geven. We gaan het over rechts benaderen. Dat vind ik inderdaad een betere benadering van de ruk naar rechts.
2: Ja. En de term populisme, spreekt die jou aan?
0: Nou, nee.
2: Ligt dat jou een beetje?
0: Nou, het ligt me wel, maar het spreekt me op zich niet heel erg.
2: Nee, maar jullie weten wel, zeg maar, met wat jullie tijdens de verkiezingen gebracht hebben, zeg maar, het publiek de inwoners van Harderwijk aan te spreken. Daar, anders hadden ze niet zulke grote getallen op jullie gestemd.
0: Maar niet alleen de verkiezingen, Harry. Het is wat ik inderdaad net benoemde. Kijk, voor gemeentebelang ook. Het is een periode van inmiddels bijna, zometeen oktober, 6 jaar. Dat we echt in oktober 2020 hebben we bij gemeentebelang op een gegeven moment hebben we weer inderdaad zeg maar de switch gemaakt in organisatie, in partijvorm, in wat je gaat doen. Het is inderdaad benoemen wat mensen bij jou neerleggen. Ja. Wij vinden ombudspolitiek bedrijven, vinden wij over het algemeen bij gemeentebelang allemaal best mooi. Want iemand komt bij jou met een probleem, je hoort diegene aan, je kijkt of je er wat mee kan doen en dat koppel je terug naar die persoon. Ja. En zo zou het ook moeten gaan. En zo gaat het helaas lang niet altijd. En dat is wel iets. Dat heeft ons wel gebracht tot waar we nu staan.
2: Ja, dat is helder.
0: Populisme,
1: Ik wil het ook nog even hebben over het parkeren.
0: Ja.
1: Parkeren was natuurlijk een hot item. En dat is het nog. Jullie hebben een mooie term bedacht. Nul tarief.
0: Ja.
1: Dat is gratis, dat is...
2: Wie kwam er voor het eerst mee? Dat wil ik ook wel even weten.
1: Wie heeft dat bedacht?
0: Poeh, dat is een goeie. Durf ik zo niet, dat heb ik niet zo scherp staan wie daar meegekomen is.
2: Iemand moest van dat gratis parkeren. Want gratis parkeren is gratis bier. Hè?
0: Je kan het ook parkeren om niet noemen.
2: CDA of...
0: Ik weet niet of deze specifieke...
2: Dat waren de felste tegenstanders tegen het schrappen van het gratis parkeren.
0: Ja, nee, ik weet niet of deze term zo specifiek bij het CDA vandaan gekomen is.
1: De ChristenUnie was ook echt hard tegen.
0: Nee, eens. Dat is ook zo. Dat is zo. Kijk, weet je waar het hem in zit? En daarom inderdaad wel nultarief. Je kunt het vergelijken met... Het is natuurlijk belasting, hè, wat het is. Dus daar zit het om.
2: Tuurlijk.
0: Je parkeert zo meteen ergens in Harderwijk je auto... Waar en welke momenten, dat moeten we echt allemaal nog gaan uitvinden. We hebben diverse scenario's voorgeschoteld gekregen en daar gaan we heel rap mee van start. Heb je afgelopen maandag ook wethouder Mazier of raadslid Mazier horen zeggen. Mm-hmm. Dus dat zijn momenten en plekken waarbij je dus inderdaad geen belasting hoeft te betalen. Dus dan heb je een nultarief. Daar komt die vandaan.
2: Ja.
1: Maar wie betaalt het in feite? Want nultarief, gratis... Dat geld moet ergens vandaan komen.
0: Ja, nee, klopt. Daar heb je gelijk in. Nee, dat is ook zo.
1: En heb je dat al gevonden?
0: Daar is zeker ook inderdaad een oplossing voor. Dat zou dus bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je op bepaalde plekken, op bepaalde momenten, een wat hoger belastingtarief moet betalen. Dat zou een optie kunnen zijn.
2: Zouden we onder het, in het kader van gelijke monniken, gelijke kappen, zouden we niet alle andere stadswijken wijken dan de binnenstad, waar iedereen voor een parkeervergunning moet betalen, ook een vergunningstelsel moeten invoeren, om op die manier inkomsten te krijgen? Is dat een optie?
0: Dus jij zegt dan even heel plat, in Stadsweide zou je een vergunningstelsel moeten invoeren?
2: Ja, precies. Gewoon om toch aan de inkomsten te komen, want iemand moet het betalen.
0: Vind ik een mooie overweging, maar dat is nog niet ter sprake gekomen. Okay. Maar,
2: gaan jullie meenemen?
0: Dat weet ik zo niet. Ik weet niet of ik hem zo opsla, maar mocht je het inderdaad zeggen van, nou, goh, die suggestie wil ik nog een keer doen, dan staat het je zeker vrij, Harry.
2: Ja, het was maar niet eens. Ik bedoel, ik betaal al mijn half leven geld voor parkeervergunning.
0: Maar kijk,
2: 200 meter verderop is dan zwijder, betaal je nul. Ja, daar zit je op het nultarief.
0: Nee, maar dat is ook zo. Kijk, maar als je nu kijkt naar een dagkaart op P8. Wat is die?
2: Tientje, 11 euro.
0: 11 euro volgens mij inderdaad.
1: Hoeveel?
0: 11 euro volgens mij. Kijk, dus dat die mogelijkheden zijn, die differentiatie die is er. Dus zeker. Hmm. En waar het hem ook is, met vergunningen, die gaan we ook zeker meepakken.
2: Ja, want die parkeergarage bij het Westeinde, die moeten komen. Daar ben jij ook van overtuigd.
0: Ja, zeker weten. Ja, er moeten meer parkeerplaatsen in het centrum.
2: En de inkomsten daarvoor, moeten die door alle Harderwijkers betaald worden? Of moeten die enkel betaald worden door de automobilisten?
0: Op dit moment, zoals het tot nu toe ingestoken is, is inderdaad dat die door parkeerinkomsten gefinancierd moet worden.
2: Dan gaat het wel lang duren met een nultarief.
1: Volgens mij moet je dan het uurtarief verhogen.
0: Dat zou zeker een van de opties kunnen zijn, Anneke.
1: Ja,
0: dat klopt.
1: Ja, anders kom je niet.
2: Ja, maar je hebt iets anders beloofd in kiezen, dus dat kan dus eigenlijk niet.
1: Ik word geen wethouder.
0: Wat heb ik beloofd kiezen dan?
2: Nou, gratis parkeren terug in Harderwijk.
0: Maar dat gaat er komen, Harry.
2: Maar dat geldt alleen voor drie landen, moet je dan zeggen?
0: Nou, nee, dat denk ik niet. Nee. In drie landen mag je sowieso gratis parkeren, dus dan had mijn verkiezingsbelofte sowieso geklopt.
1: Mark, we zijn er nog lang niet uit en we hebben nog veel meer vragen.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan na de vakantie gaan we weer mooi uitzenden. Bedankt voor nu.
0: Ja, graag gedaan.
1: Succes. Deze avond.
2: Hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe wethouders zometeen.
0: Ja.
2: En er wordt een mooie avond nog. Er moeten al heel wat besluiten vallen, heb ik gezien op de raadsagenda. Dus ik wens je daarbij veel sterkte en een goede vierjaar.
0: Nou, dankjewel.
2: Ja.
1: Fijn
2: en,
1: dat je er
2: hopen
1: was.
2: Tot de volgende keer.
0: Ja, gaan we doen.
2: Dag Mark De Lange van Gemeentebelang.
1: En een goede zomer.
2: De fractievoorzitter. Hij is het gebleven.
1: Huh? Ja, hij moet het team van de onervaren raadsleden gaat hij coachen.
2: Zeg, we hebben een toepasselijk liedje voor hem. Killer Queen van Queen.
1: Killer Queen.

0: Henk Ijsinga heeft zoals altijd weer het nieuws opgezocht. Hij is daar druk mee geweest volgens mij. En Harry, jij gaat het even het nieuws voorlezen van
1: afgelopen terug van weg geweest.
0: Week.
1: Dus ik ben
0: politiek
1: blij dat ik.
0: Politiek nieuws, hè?
1: Ja, oké. Laten we het daartoe beperken. En het politieke Harderwijkse nieuws dan, hè?
0: Ja.
1: Want landelijk gebeurt er ook al het een en ander.
0: Nou, dat kun je zeggen.
1: Het politieke gemeentelijk nieuws dus van 9 juli 2026. En dat gaat zoals we de afgelopen weken telkens gedaan hebben. We beginnen althans met de coalitievorming. Die is dus rond, dat hebben we net gehoord. Gemeentebelangen gaat samen met ChristenUnie, VVD en CDA het nieuwe college vormen. Met als motto meedoen en doorpakken. De wethouders worden Diliana Pol-Smit, van gemeentebelang dus. Marcel Heldoorn, u heeft het net ook kunnen horen, van de ChristenUnie. Jo van Egmond van de VVD en als enige blijver, de steer zullen we zeggen, Wilco Mazier van het CDA. Mark de Lange blijft dus de fractievoorzitter van gemeentebelang.
0: Ja, en hij heeft net toegelicht waarom hij fractievoorzitter is gebleven.
1: Ja, het is een heel team wat hij om zich heen heeft.
0: Onervaren mensen
1: ook. Die moeten ook een beetje aangestuurd worden.
0: Ja.
1: En die wethouders die krijgen allerlei ambtelijke ondersteuning en allemaal cursussen natuurlijk.
0: Ja.
1: En deze raadsleden die moeten het, zeker in de beginperiode, helemaal meteen gelijk zelf doen.
0: Ja.
1: Dus dan is een steuntje terug van iemand die al wat jaartjes gemaakt heeft in de gemeenteraad. Is natuurlijk nooit weg.
0: Zeker.
1: Het nieuwe coalitieakkoord bouwt vooral voort op het beleid van de laatste jaren. Belangrijk daarin is geen inspraak voor u, maar samenwerken met u.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk eruit gaat zien.
1: Onthoud dat maar eventjes.
0: Ja.
1: We gaan met u samenwerken en wat de inspraak betreft, dat heet als voortaan samenwerken.
0: Huh? Want alle coalities die ik meegemaakt heb, die hebben dezelfde plannen.
1: Ja, ja.
0: Of dat nou 10 jaar geleden is.
1: Een voortzetting van de oude colleges, zullen we zeggen.
0: Ja, niet alleen van de laatste 4 jaar, maar van de
1: decennia. Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Maar goed, het betekent wel dat GroenLinks en PvdA, zullen we zeggen, hè? D66 en Harderwijk anders de oppositiepartijen worden. Afgelopen maandag bij de presentatie van het coalitieakkoord gingen ze er meteen fors in. In alle snelheid hadden ze een eigen akkoord gemaakt waarin ze zich duidelijk uitspreken. Ze vinden het coalitieakkoord te weinig ambitieus en te weinig duidelijke keuzes maken. Nou, dat is... Dat gaat dus wat debat opleveren. Hoewel we net van Mark de Lange al hoorden dat heel veel dingen die in beide plannen zijn ook toch redelijk op elkaar lijken. Ja, eigenlijk toch een beetje een herhaling van heel veel zetten die al gemaakt zijn in het verleden.
0: We gaan het zien.
1: Ja.
0: En horen. En,
1: ja, dan komen we meteen op de parkeertarieven. Iets wat jij ook meteen al aansnee zo dadelijk in het gesprek met Mark de Lange. In de drukke zomermaanden blijven de huidige tarieven gelden en is er geen uur gratis parkeren. In de wintermaanden bestaat dan de mogelijkheid om wel een uur gratis te parkeren, ofwel een nultarief toe te staan. Het nieuwe college moet dit gaan uitwerken, want hoe dat precies in elkaar gaat steken, dat hoorde u net van Mark de Lange ook al, dat is nog helemaal niet helder.
0: Maar dat zal dan zijn in de wintermaanden. Nou, december wordt toch wel verwacht dat altijd een hele drukke...
1: Ja, maar januari en februari vallen er ook onder.
0: Ja,
1: We gaan het meemaken, we gaan het horen.
0: Ja.
1: Goed. Dan gaat het ook nog even over de toekomst van het Dolfinarium. De eigenaar, Aspro Parks, die wil de grond kopen. Dat is nu in erfpacht. Ze hebben het recht van eerste koop. En die wil dan zelf een nieuw totaalplan maken. Op zich is kopen geen probleem voor de gemeente. Maar de gemeente wil wel meedenken en meebeslissen over de toekomst. Kortom, ze willen regie houden.
0: Nou, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Jij ook?
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ja. Ja.
1: Er zijn deze week schriftelijke vragen ingediend. Harderwijk anders een nieuw landelijk beleid voor permanente bewoning van vakantiehuizen. Wat gaat dat betekenen voor Harderwijk? De gemeentebelangen die wil ondersteuning van de vrijwilligers die nu het zwerfval overal in de stad aan het opruimen zijn. En Monique Maatjes is daar een van de dragers in. En D66 heeft vragen gesteld over de ondersteuning bij organisatie-evenementen en andere culturele zaken.
0: Ja.
1: Ook belangrijk. Nou, vanavond is er, als we kijken naar de agenda, de raadsvergadering. Na de gewone punten, met de huidige wethouders nog. Die vorige week trouwens afscheid hebben genomen in de Roef. Was heel druk. Was jij ook bij, zag ik?
0: Jazeker. Ja, was een goede bijeenkomst.
1: En vanmiddag zag ik dat ze officieus hebben afscheid genomen met alle bestuurssecretariaten. Dus dat was even afscheid nemen van de... de ambtenaren die hun altijd hebben ondersteund. Ja. Ook heel gezellig natuurlijk.
0: Emotionele dagen voor die drie wethouders. Ja, ja.
1: En vanavond op de raadsagenda,
0: vier.
1: Bijna achteraan, komt nog een keer het afscheid van de wethouders, maar dan officieel in de raad.
0: Vanavond, jazeker. Ja,
1: nadat de nieuwe zijn geïnstalleerd natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En dan moeten er ook nog twee nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd, omdat er twee vanuit de raad, Wilco Mazier en aan mijn blote hoofd, Diliana, die gaan vanuit de raad gaan ze naar het plus van de wethouderszetel. Dus er moeten twee nieuwe voor komen.
0: Wordt dat Korenva voor het CDA? Ik denk het wel.
1: Korenva en Remco Drost uit mijn blote hoofd. Maar dan moet ik even spieken. Daar kom ik nog even op terug, Anneke.
0: Ja, prima. Ja.
1: En dan is het reces voor de raad en voor raadstaal. In september hopen we er dan weer te zijn. Weet jij precies de datum?
0: Ja, 17 september.
1: Oké, noteer maar vast in uw agenda, luisteraar. 17 agenda moet u weer afstemmen op raadstaal. Als u het tenminste leuk vindt om naar ons te luisteren.
0: Tuurlijk.
1: Goed, gaan we nu eerst even luisteren naar muziek. En dat wordt Goodbye van Sabrina Carpenter.

0: Ja, Harry, ik had je helemaal nog niet weer welkom geheet, want je bent een 2 maanden afwezig geweest.
1: Ja.
0: En je hebt nog een mooi kleurtje. Is dat nog allemaal van de Spaanse zon?
1: Ja, daar is wel een flink laagje overheen gekomen toen. Want,
0: maar goed, de zon heeft hier ook goed best gedaan.
1: Het bleek dezelfde zon te zijn als die hier in Harderwijk
0: ook
1: schijnt. Ja, dat is echt.
0: Ja.
1: Ja, wat dat betreft is er niks veranderd. Had ik beter thuis kunnen blijven.
0: En je had een einddoel.
1: Het is hier ook warm geweest.
0: Je had een einddoel.
1: Ja,
0: en
1: Santiago
0: dat was
1: de Compostela.
0: Is dat gelukt?
1: Dat is gelukt. Met horten en stoten, maar het is gelukt.
0: Ja, en hoe was die belevenis om daar binnen te wandelen?
1: Nou ja, fantastisch natuurlijk. Ik heb de, zoals dat heet, de Camino del Norte gelopen.
0: Ja.
1: Dus het is niet de Camino Français, de Camino zoals de meeste mensen de weg naar Santiago kennen, vanaf Jean-Pied-de-Port. Maar mm-hmm. Ik ben vertrokken vanuit Bilbao, waar ons vliegtuig landde. En samen met Jan Ruijnen, ook een journalist, zijn we vervolgens elke dag een kilometer of 20, 25 gelopen. En zo zijn we uiteindelijk dan aangekomen op de eindbestemming. En dat is Santiago. We hebben onze Compostela,
0: en de
1: aflaat gekregen.
0: Ja. En de planning, klopte dat ook? Of heb je wel eens een dag
1: We kwamen precies uit. We hadden wat reservedagen ingebouwd, maar die hebben we ingezet om sommige routes die ver boven de 30 kilometer uitkwamen. 38 kilometer zo, om die in 2 takken. En dan toen was het wel te belopen. Want wij zijn allebei ook al gepensioneerd.
0: Ja,
1: hè? Dus wat dat betreft.
0: Heb je niet stiekem een keer een lift genomen?
1: Ik niet, nee. Nee.
0: Jan dus wel.
1: Ik zeg niks.
0: Oh. Maar ik neem aan dat je raadstel hebt gemist en weer blij bent dat je hier zit.
1: Ik heb dit zo gemist, echt waar. Dat geouwe hoeren met de luisteraar, dat vind ik toch zo leuk. En met jou natuurlijk. Ja.
0: Oké. Wat is jou het meest opgevallen in de politiek tijdens jouw afwezigheid?
1: Nou, helemaal niks, want ik heb geen enkele keer gekeken wat er hier speelde, hoor. Ik had al een vaag vermoeden dat de coalitie niet zo snel zou rondkomen. En nou ja, in die gedachte ben ik ook bewaarheid, heb ik gelijk gekregen. Want het heeft dus, wat Mark de Lange zelf ook constateerde, 106 dagen geduurd voordat er die 20 kantjes op papier stonden.
0: Ja, en je hebt coalitieakkoord heb je gelezen, neem ik aan?
1: Uiteraard.
0: Ja,
1: ja.
0: Wat valt jou daarin op?
1: En ook oppositieakkoord, hoor.
0: Coalitieakkoord,
1: nou, ja. In het coalitieakkoord, wat mij opviel was dat bijna alles hetzelfde was.
0: Ja.
1: Dat is echt.
0: Maar ook toch wel dingen voor zich uitschuiven. Van nu nog niet bedenken hoe dat allemaal nog komt.
1: Nou ja, weet je, heel veel dingen uit die in de verkiezingen beloofd zijn. Die niet waargemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld geen AZC in Harderwijk. Dat kan helemaal niet, want dat is wettelijk gewoon verplicht. En dat weet Mark de Lange ook wel, dus daar hoor je hem ook niet meer over.
0: Nee.
1: Maar hij zegt wel, de volgende keer gaan we het anders doen. En dat mag ook wel, want er is natuurlijk bij de vorige keer dat er een AZC kwam, althans dat er sprake van was dat hij bij in de Siepel zou komen, zijn er wel toch wat, ja, laten we zeggen, foutjes gemaakt.
0: Ja.
1: Als het gaat om de inspraak en de betrokkenheid. Het betrekken van inwoners en omwonenden erbij. Bij
0: maar
1: dat proces.
0: Harry, mij staat bij, maar corrigeer me. Volgens mij moet niet de raad, maar het college. Die besluit of er een AZC komt en waar.
1: Nou, het is niet
0: of heb ik dat mis?
1: Nou, niet meer, want het is nu nu van Rijkswegen opgelegd. En de raad die heeft die bevoegdheid gegeven aan het college van BMW om daarvoor een locatie te zoeken en dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: Dus zo is het geregeld.
0: Maar ik hoor nu van Mark
1: Lange.
0: De
1: raad kan altijd het college terugfluiten.
0: Altijd.
1: Ja.
0: Maar ik hoor nu van Mark de Lange dat de raad moet besluiten exact de locatie.
1: Nou ja, ze willen dat doen.
0: In overleg met het college.
1: Ja, precies. Want het is een mandaat dat gegeven is aan het college van burgemeesters en wethouders.
0: Ja.
1: Maar in dit geval, omdat het zo'n heikel punt is, hè, zwaarwegend en ook een controversieel onderwerp, wat heel veel losmaakt bij in de samenleving.
0: En ook kritiek hebben.
1: Ja, wil de raad er bovenop zitten. En in elk geval kijken dat het proces ook goed verloopt.
0: Ja.
1: Want er is nu net een evaluatie achter de rug. Waarbij gekeken is wat wel en wat niet goed gaat. Is gegaan bij, bij de CIPA. Vorige. En ja. daar zijn lessen uitgetrokken. Ja. En de raadsleden zijn inmiddels al op de hoogte van die evaluatie. Ik heb hem trouwens ook gelezen.
0: Ja.
1: Maar ik mag er verder niks over zeggen, want er geldt een embargo op tot morgen 11 uur.
0: Okay.
1: Dan is meestal het persuurtje afgelopen, maar morgen is er geen persuurtje. Want er zijn nog helemaal geen wethouders die kunnen praten over de onderwerpen die zij hebben geagendeerd.
0: Nee, want die moeten nog geïnstalleerd worden.
1: Ze hebben nog geen enkel besluit genomen. Dus dan zouden ze moeten met de pers moeten praten over punten die door het vorige college, door de vorige wethouders, zijn behandeld en vastgesteld.
0: Maar betekent dat morgen nog de oude wethouders er zitten of helemaal geen persuur?
1: Het persuurtje gaat niet door, zoals dat heet. We worden wekelijks als journalisten bijgepraat op de vrijdagochtend.
0: Ja.
1: En dat kan nou niet, want het oude college heeft de besluiten genomen. En het nieuwe college kan daarover natuurlijk niks inhoudelijks vertellen, want ze waren er niet bij betrokken.
0: Dus
1: ze worden vanavond pas geïnstalleerd.
0: Zullen ze wel moeten antwoorden?
1: Dat zou je denken, maar er is
0: inmiddels... Deze reces?
1: Nou nee, het college komt de komende weken toch wel bij elkaar.
0: Ja, en er is wel een persuur.
1: Er zullen zeker ook besluiten worden genomen, maar er gaat geen persuurtje komen, want... De mensen moeten toch eventjes op hun plek raken.
0: Ja.
1: En dus ze worden nog even uit de wind gehouden door
0: voorlichters
1: en ambtenaren. Zodat ze pas na de zomer, maar dan ook wel geheel beslagen, ten ijs kunnen komen.
0: Ja. En we hebben nu, college en de raad, die hebben nu een veel langer reces. Of de raad heeft een reces van 2 maanden. Altijd was dat een week of 6.
1: De gemeenteraad wel, maar het college gaat nu,
0: wekelijks
1: vergaderen. En,
0: die gaat
1: nog
0: gewoon
1: allerlei
0: door.
1: Andere dingen doen, zeg maar.
0: En die lossen elkaar wel af.
1: Ze gaan alleen geen representatieve verplichting aan, anders dan waarschijnlijk burgemeester Joon en Wilco Mazier, die natuurlijk al weten wat hun te wachten staat. Maar in principe worden er geen... lintjes geknipt en zo. Er worden nog wel 60-jarige huwelijken en dat soort dingen worden geregeld.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het dan ook een beetje bij.
0: Nee, maar een wethouder die vanavond pas geïnstalleerd wordt, die kan nog geen officiële dingen doen. Die moet eerst toch ingewerkt worden.
1: Ja, nou ja, schaar weten ze meestal wel vast te houden hoor. Als het om lintjes knippen gaat.
0: Ja, lintjes knippen. maar we gaan nu gewoon een rustige periode. Tegemoet.
1: Ja, en dat is ook de reden waarom wij als raad staan natuurlijk ook een paar maanden ertussen uitgaan.
0: Ja.
1: En dan onze luisteraars gaan verwennen met muziek.
0: Huh? Zeker. We gaan nu ook even naar de muziek luisteren, want ik denk dat Johan weer iets leuks gevonden heeft.
1: Dat heeft hij zeker. En hij heeft voor ons uitgekozen iets van Mark Cohn, Walking in Memphis.

0: Ja, luisteraars, wij gaan verder. Dit was Walking in Memphis van Mark Cohen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, u luistert nog steeds naar Raadstaal.
1: Zou je niet denken, hè?
0: Ja. We zijn er nog tot 8 uur. Harry, ik ben nieuwsgierig vanavond de raadsvergadering.
1: Ja, die is al begonnen.
0: Ja, wat wordt er nou op het laatste avond allemaal besproken met de oude wethouders nog, hè?
1: Ja, die hebben toch nog geprobeerd eventjes hun stempeltje te drukken. Ja. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Het zijn allemaal dingen die al in de pipeline zaten, zoals dat heet.
0: Maar dat zijn dan ook allemaal hamerstukken?
1: Ja, het meeste zijn wel hamerstukken. Ja, ik bedoel, een lijst ingekomen stukken. Dat is eigenlijk in het presidium is dat al bekeken van nou, wat moeten we ermee? Ja. En er is voorgesteld, nou, het ene wordt voor kennisgeving aangenomen. Het volgende wordt ter behandeling voorgelegd aan het college. Ja. En weer een andere wordt voorgelegd voor een pre-advies aan de gemeenteraad.
0: Kun jij nog even uitleggen wat het presidium is? Misschien het zijn de luisteraars.
1: Het presidium dat is één keer in de maand voorafgaand meestal aan de vergadercyclus waarin de gemeenteraadsvergadering zit, wordt afgestemd van nou, welke punten gaan we behandelen, welke willen we in de commissie hebben, er zijn ingekomen stukken, wat gaan we daarmee doen,
0: ja.
1: En dat wordt besproken door niet de hele gemeenteraad, dat zou een beetje omslachtig zijn, maar enkel door de
0: fractievoorzitters.
1: Ja. Die komen dan bij elkaar samen onder leiding van Jeroen Jong.
0: Ja.
1: Die leidt die vergadering dan. En het is gewoon meer een procedurele vergadering.
0: En zit daar de griffier en de secretaris?
1: Ik ga er ook nooit heen, hoor.
0: De griffier zit daar ook bij?
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: De secretaris?
1: Jazeker. Ja, die zit er allemaal bij. Want die moeten dus de agenda bepalen voor de raadsvergadering.
0: Exact.
1: Ja, zo werkt dat.
0: Oké.
1: Ja. En voor vanavond staat er de jaarrekening van de gemeente Harderwijk staat op het programma. Want de raad wordt gevraagd om die rekening van 2025 nog officieel vast te stellen.
0: Maar er is al over gedebatteerd.
1: In de commissie is dat al behandeld.
0: Ja, ja.
1: Ja, het is toch daarin komt ook een beetje de bruidschat naar voren. Ja. Die het nieuwe college krijgt ruim 15 miljoen euro.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk nog iets meer ook, want uit de meicirculatie, circulaire, er komt ook nog een klein positief resultaat. Dus het is allemaal, we zitten er financieel warmpjes bij.
0: Een paar weken geleden was de wethouder van Financiën, Wilco Mazier, hier. En die was daar zeker content mee.
1: Jazeker. Nou, ja? Hij wil het ook allemaal storten in de algemene reserve. Hè? Ja. Dus dat we gewoon, als er een keer een koelkast kapot gaat hier ook.
0: Ja.
1: Of de auto gaat kapot.
0: Een goede grote.
1: Dan kunnen we hem repareren. Ja.
0: Een koelkast kopen.
1: En er is ook heel veel geld is er overgebleven, omdat er vorig jaar heel veel projecten niet gestart zijn of niet afgemaakt zijn. Dus dat geld wordt allemaal overgeheveld naar dit jaar.
0: Ja.
1: Nou, dan is er ook nog een jaarrekening 2025 en ontwerpprogrammabegroting 2027 van de Omgevingsdienst Veluwe. Dat is die kijken naar milieudelicten of er niet te veel lawaai wordt gemaakt door de horecazaken in de binnenstad en zo.
0: Ja.
1: Dat doen we met een aantal gemeenten samen. En de inbreng van de gemeente is bijna 2 miljoen euro. Dus het is ook wel even belangrijk om daar een klap op te geven. Maar goed, ook daarover
0: maar
1: is al gedebatteerd.
0: Maar er wordt puur naar de financiën gekeken.
1: Ja, ja. Okay. En dan krijgen we ook nog eens een keer een conceptprogrammabegroting. En jaarstukken over 2025 van de GGD van de Noordoostelijke...
0: Noordwest-Veluwe.
1: Noordoost-Veluwe, ja, NOG heet dat.
0: Noordoost.
1: Help even. Nou.
0: Zoek hem op.
1: Dat is erg, zeg.
0: Zoek hem op.
1: Noordoost.
0: NOG.
1: NOG.
0: Gaan we zo even opzoeken.
1: Zoeken we even op, ja. En dan krijgen we Noord- en Oost-Gelderland, zo was het.
0: Noord-Oost-Gelderland. Ja. Ik had het ook even niet.
1: En er komt een definitief ruimtelijk kwaliteitsplan van historische schepen in Harderwijk.
0: Daar zijn ze al even mee bezig.
1: Jongen. Ja. Dat speelde al in 2019.
0: Ik wou zeggen.
1: Toen is er al een stuk op gemaakt. Het oude beleid voor historische schepen. Ja. Dat hebben ze nu helemaal vernieuwd. Er is heel veel overleg geweest. Ook met Kees Poel, de voorzitter van die club.
0: Vorige week hadden we Martijn Pijnenburg, de wethouder ook van cultuur en van de schepen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat valt er ook
1: historisch
0: onder.
1: Historisch erfgoed.
0: dat woord zocht ik, Harry, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En die was daar zeer blij mee dat het nu eindelijk een rapport was. Nou. En daar was hij ook wel trots op.
1: Ja. Nou, de raad gaat wel nog een klap geven op een vraag om 70.000 euro uit die algemene reserve te halen. Om een onafhankelijk expert te kunnen betalen. Die gaat beoordelen of de historische schepen goed genoeg zijn onderhouden. En daar om die reden wel of niet een plekje in de haven kunnen krijgen.
0: Maar heeft Harderwijk zelf niet die kennis om dat te doen?
1: Nou, nee, dat hebben ze niet.
0: Nee.
1: Ze willen dat ook door een onafhankelijk expert laten uitvoeren. Zodat er geen discussie over komt.
0: Ja, dat is ook weer waar. Ja.
1: Nou, dan krijgen we de eerste tussentijdse reportage. Dat noemen ze de TURAP, de tussentijdse rapportage.
0: Van wat?
1: Van wat er zich afspeelt hier in het gemeentehuis.
0: Ja.
1: De raad moet besluiten nemen over het halen en storten van geld uit allerlei verschillende reserves. En wel of niet het verhogen van een budget voor de Veluwe ontvangstlocatie. Dat is over die houten brug bij Van der Valk.
0: Ja, ja.
1: Daar moet nog eventjes 162.000 euro extra naartoe. Om dat goed neer te kunnen zetten. Ja, en een aantal bezuinigingen.
0: En die brug, moet die...
1: Nee, die brug hebben we het niet over. We hebben het over de ontvangstlocatie op die plek. Waar ook die fastfoodketens allemaal zitten.
0: Juist.
1: Ja. Van daaruit willen ze de mensen de Veluwe op hebben. En ze willen niet dat ze kriskras ergens een auto aan het begin van een bospad neerzetten. En dan handelen.
0: Ja, dat willen ze allemaal coördineren.
1: Precies.
0: Ja.
1: Beetje coördineren. Ja.
0: 162.000. Ja.
1: En ze nemen ook nog, de gemeenteraad neemt ook nog een aantal besluiten over bezuinigingen die in het verleden zijn afgesproken. Dat ze die met z'n allen zo doorvoeren. Maar die eigenlijk gewoon helemaal niet haalbaar bleken. Dus die worden nu geschrapt uit het bezuinigingspakket. Maar ook dan betekent het wel dat er weer geld naartoe moet. Naar die,
0: ja,
1: naar die posten.
0: Natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat geld moet ergens vandaan komen. Want de euro kun je maar één keer uitgeven.
1: Er gaat ook ruim een kwart miljoen, 270.000 euro om precies te zijn. Vanuit het woonfonds om 27 sociale huurwoningen in het Waterfront te kunnen bouwen. Dat geld was eigenlijk bedoeld voor betaalbare koopwoningen, maar als je dat gaat verschuiven, en dat wordt nu voorgesteld door de raad, kan de bouw van huurappartementen toch doorgaan.
0: Maar die zijn toch al gepland hier in het Waterfront?
1: Ja, maar dan kan de woningcoöperatie Omnia de woningen overnemen en gaan verhuren.
0: Oh.
1: En anders was dat niet mogelijk geweest.
0: Oké, okay. Ja. Oh, dat is een goede zaak dan.
1: Ja, het kost wel 270.000 euro. En er zijn ook vragen gesteld in het verleden door PRO, oftewel de PvdA GroenLinks. Hoe kan het nou dat er de afgelopen jaren zo weinig sociale huurwoningen zijn gerealiseerd en zo weinig koopwoningen? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat in het verleden andere afspraken golden. En nu is pas de stoom erop gezet van er moeten echt veel meer sociale huurwoningen komen om dat percentage te halen van minimaal 30% sociale huurwoningen en 65% betaalbare koopwoningen.
0: Maar waarvoor worden die 270.000 dan besteed?
1: Nou, die worden uit het woonfonds gehaald. Dat woonfonds is eigenlijk bedoeld voor het financieren van betaalbare koopwoningen. Dus een bouwonderneming die wil zeg maar een huis bouwen, maar dat gaat te duur uitvallen. En de gemeente wil graag betaalbare koopwoningen. Dus die zegt dan van nou, weet je wat, dan krijg je van ons een paar duizend euro. Dan kun je de aankoopbedrag, als jullie het aankoopbedrag maar omlaag brengen.
0: Ja,
1: zo werkt dat ongeveer.
0: Zo werkt dat.
1: Ja, zo werkt dat.
0: Ik leer nog eens wat zo.
1: Nou, en dan hebben we ook nog eens een keer te maken met een storting van 2,5 miljoen euro voor de Vereniging van Eigenaren. Die kunnen daarmee hun appartementen gaan verduurzamen en aanpassen. 2,5 miljoen euro. Maar goed, dat zijn leningen die dan verstrekt worden. Dus dat geld komt uiteindelijk weer bij de gemeente.
0: Ja, dat komt weer terug, maar over een aantal jaren verspreid natuurlijk.
1: Nou, en dan tenslotte de benoeming van de nieuwe wethouders. Hè? Dat hebben we al gehoord. Er komen een paar nieuwe komen erin. Diliana Poel-Smit en Wilco Mazier, die nemen dan ontslag als raadslid. En die worden dan weer aangevuld met nieuwe kandidaten voor de gemeenteraad. Dat zijn Remo Drost van Gemeentebelang en Corrie-Jan Korevaar van het CDA. Jij noemde de naam Korevaar al even.
0: Ja.
1: Dat is de zoon van, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, dat weet jij nogal.
0: Ik zat even te denken, Marcel Heldoorn was ook raadslid. Maar ja, die stopt niet op de... stopt pas op de zevende plek.
1: Ja, maar goed, hij heeft wel een ruime bestuur. Hij heeft 8 jaar in de gemeenteraad van Harderwijk gezeten. En hij was niet gekozen bij de ChristenUnie in de gemeenteraad.
0: Nee.
1: Maar hij stond wel aan de zijlijn al helemaal klaar.
0: Maar het was duidelijk dat hij wethouder.
1: Hij is in maart of zo al naar voren geschoven als wethouderskandidaat. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Goed, en daarna nemen we nog afscheid van de huidige wethouders. Hè?
0: Ja.
1: Wat we ook vorige week al gedaan hebben in de
0: Roef. Dat was heel gezellig, maar nu is het puur politiek afscheid. We gaan zo afscheid nemen. Afscheid.
1: Ja. Jongen, ik ben er bijna schor van.
0: Ja, je hebt ook veel gepraat, Harry.
1: Ja, laat mij maar praten. Voor
0: maar na 2 maanden radiostilte.
1: Ja, je stelde precies de goede vraag, Harry.
0: Ja.
1: En dan loop ik helemaal leeg, zoals dat heet.
0: Luisteraars, fijn dat u de afgelopen jaar bij ons was. Of in ieder geval, afgelopen jaar 25, 26. In, 17 september zijn we er weer. En we hopen van harte dat u dan tot donderdagavond om 7 uur weer afstemt op Veluwe FM.
1: Nou, en in de tussentijd ook graag, want we hebben allemaal leuke programma's.
0: Absoluut.
1: Ja, Veluwe FM is een leuke zender, hoor.
0: Ja.
1: Vitaal, veerkrachtig, ondernemend.
0: Voor nu een hele fijne avond nog. Een goede zomer. En ik zeg tot 17 augustus, september.
1: Tot
0: 17
1: september. Vaste donderdag. 7
0: uur.
1: Ja, 7 uur.
0: Dag.
1: Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe. Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie.

0: neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad Airport een kwartiertje vertraging. A50 Arnhem-Os, 10 minuten vertraging bij Heteren. En op de N307, de weg Hoorn-Kampen, is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij de Houtripbrug. Richting Kampen, 20 minuten vertraging voor het verkeer. De andere kant op moet je ook rekening houden met een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het is weer donderdagavond en we hebben weer een nieuwe uitzending van Simon R. Ron is er vanavond niet bij, maar ik heb natuurlijk Ilona meegenomen, de redactrice.
1: Hey.
0: Welkom.
1: Hey. Applaus. Ja. Dankjewel.
0: Ja, dus... de bedoeling is om vanavond een leuk thema-uitzending te doen.
1: Ja, daar hou ik van. Daar ga ik heel goed op.
0: Ja,
1: daar ga ik heel goed op, ja. Ja. En ga jij het zeggen of ga ik het zeggen wat het wordt?
0: Nou ja, ik zal eerst even de huishoudelijke mededeling doen.
1: Oh, ja.
0: Vanavond doen we dus eventjes geen verzoekjes, want we hebben een hele lijst vol met allemaal nummers waar als de oplettende luisteraar... meegekregen heb van de afgelopen jaren, is dat er een bepaalde periode was in de muziekgeschiedenis die mij in eerste instantie niet zo lag.
1: Nee. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dat ik dit voorstel deed van, hoe ga jij daar mee, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja. En dat is de jaren 80.
1: Ja,
0: dus.
1: Zo lekker. Ik hou ervan. Ik ben fan. Groot fan. Ik kan wel 6 uur vullen met deze muziek.
0: Wat gaan we doen dan?
1: 6 uur?
0: 6 uur?
1: Nee, ik kan wel 6 uur vullen met deze muziek. Jij zegt, dat gaan we doen dan. Niet 6 uur, want ik moet morgen weer werken. Dus dan wordt het een lange uitzending.
0: Maar thema.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nee, dus, maar...
1: Ja, jaren 80. En wat is typerend voor de jaren 80? Het gebruik van synthesizers, elektronische drums, strakke basslijnen, lekker dansmuziek. Allemaal leuke dingen. Ik vind eigenlijk bijna alle muziek van de jaren 80 leuk.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat het me steeds meer is gaan bekoren en meer gaan waarderen.
1: Ik wou zeggen, anders wordt het een hele lange avond voor jou.
0: Nee, dit gaat helemaal goed
1: komen. Ja, dat weet ik. Anders had je niet gezegd dat je het leuk vond.
0: En maar... we zijn begonnen met een nummer die ik nog echt wel goed kan herinneren. Dat was natuurlijk van een jonge dame die ging vluchten, weg ging lopen geloof ik, en in de bus zat. Toch?
1: Wat, die clip?
0: Ja?
1: Oh, dat weet ik allemaal niet hoor. Nou, dat was trouwens wel in de jaren 80 was wel helemaal een hype. Er kwam MTV ook een beetje op. Dat er toen ook heel veel videoclips gemaakt werden. Waardoor artiesten zoals Madonna en Michael Jackson ook steeds groter werden. Michael Jackson heeft dat natuurlijk ook helemaal uitgebouwd. Omdat hij natuurlijk ook bijvoorbeeld Thriller en dat soort dingen heeft gemaakt. Dat was natuurlijk echt een soort van minifilm. Maar hoe deze clip eruit zag iemand, dat weet ik niet. Ik weet wel trouwens dat Pat Benatar nog steeds toert.
0: Is het zo?
1: Ja, die treedt nog steeds op met haar toenmalige gitarist en nu al heel lang echtgenoot, Neil Girado. Dus,
0: ik zit even snel te kijken of dat inderdaad zo was. Want ik kan me herinneren dat ze dus in de bus stapte.
1: Oh, ik zit even versneld een videootje te kijken.
0: Nee, dat niet. Even gewoon de tekst uitleg. Maar ik kan het niet zo snel terugvinden. Okay. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Daar zijn we mee begonnen.
1: Ja, dus dat. Dus we hebben echt een hele leuke lijst, vind ik. Met allemaal nummers. En dit zijn ook van die nummers dat je de tekst of de titel leest. Of de artiest. En dat je dan denkt van, nog nooit van gehoord. En dan zet je hem in en dan denk je, oh, maar deze ken ik wel. Dat is zeg maar wat Ron ook heel vaak heeft.
0: Ja.
1: Van, oh ja, maar deze ken ik wel. Dat je in eerste instantie denkt, ik ken deze plaat niet.
0: Nee.
1: En dan later als je hem instart, dat je hem gewoon mee kan zingen. Ja. Nou ja, ik dan. Ja,
0: je kan veel mee zingen. Maar je had zoiets bij deze, die ken ik niet.
1: Nee.
0: Nou, Colton Brown, dit is een nummer. Als je aangaat, dan denk je van, oh, wacht even, die ken ik wel. Het is voor origine eigenlijk een punkband. En ze zijn eigenlijk een beetje op een gegeven moment gaan uitzoeken naar andere stijlen. New wave, pop en dat soort dingen. En Colton Brown is een nummer wat echt wel een hit werd. En er waren een heleboel punkers die waren daar totaal niet happy mee. Maar ze zijn er toch mee doorgegaan.
1: Maar dit is wel van de jaren 80.
0: Ja, zeker. Oh. En Colton Brown, dat heeft later, volgens mij is de zanger ook geweest, gezegd van het gaat eigenlijk over en drugs, heroïne dus, maar ook over een meisje waar hij alle twee plezier van gehad heeft. En daar gaat het dus nummer over. Maar het nummer is ook nog eens een keertje later gebruikt door Oasis.
1: Oh, dat is interessant.
0: Ja, voor een nummer, Part of the Cue.
1: Oké.
0: En daar zit het ook in. En misschien ga ik hem eventjes, dat kan ik wel doen. Part of de cue. Kijken of hem...
1: En anders daarna. Dat je hem daarna nog even laat horen.
0: Of hem even kijken zou kunnen vinden. Part of the cue, ja. Dat is deze. Komt-ie.
1: Oh. Oh ja, ik weet het. Ja. Ik hoor het al, het begindeuntje. Ik ken het nummer nu ook.
0: Ja?
1: Ja, ik weet nu ook wat voor nummer het is.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Dat is heel bijzonder. Ja. Dus die hebben we erin staan. Golden Brown van de Stranglers.
1: Nou, ik ben benieuwd. Dit is dus wel door hun zelf geschreven, neem ik aan.
0: Ja.
1: Oké, okay. Nou, top.
0: Volgens en mij daarna... wel. Dan moet ik even goed checken voordat ik weer iets roep wat... dan moet ik even naar het begin toe, is natuurlijk. Ja, dat is gewoon een nummer van hun. En het bijzondere is ook dat er namelijk ook nog een walsritme in zit.
1: Ja, dat hoor je wel. 1, ja. 2, 3, 4, ja. 6, 1, 2, 3. Dus je kan er ook nog een Engelse wals op doen. Nou, dat is toch leuk. Kan je het ook nog als bruiloftslied gebruiken?
0: Kunnen we zo meteen even een dansje maken?
1: Ja, dat kan je niet. Nou, maar goed, je kan wel dansen, maar niet walsen. Ik heb je nog nooit zien walsen, hoor. Dat zou me echt hoogst verbazen.
0: Ik heb wedstrijddansen vroeg gedaan.
1: Ja, niet.
0: Ja, zeker weten. Dat wist jij niet.
1: In je vorige leven zeker. Maar wil je daarna gelijk doorgaan met de volgende nummer?
0: Ja, zeker.
1: Van.
0: Die is voor jou.
1: Ja, Into Temptation van Crowded House. Ja, nou, dat is ze hebben nog een hele bekende hit. Dat is Don't Dream It's Over.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben later meerdere hits gehad. Waaronder dus diegene die we zo draaien, Into Temptation. En in 96 werd de band opgeheven. En jaren later hebben ze hem weer tot leven gebracht. En in 2024 hebben ze zelfs nog een nieuw album gemaakt.
0: Okay.
1: Dus ik vind het heel verrassend dat je dus als je dus dingen op gaat zoeken van die bands, dat er best wel veel bands zijn uit de jaren 80 die nu ook nog steeds bezig zijn.
0: Ja.
1: In mijn beleving staan ze dan als een soort bejaarden op het podium. Maar ja, het zal wel meevallen. Kan, ja, maar als daar twintigers waren, ja, dat is toch best wel een tijd. Ja, zijn het nu eind zestigers of zo?
0: Ja, ergens in de 60. Ja.
1: Maar de jaren 80 voelt toch ook helemaal nog niet zo heel lang geleden?
0: Nee, zeker niet.
1: Nou ja, goed.
0: Gaan we lekker luisteren?
1: Ja.
0: Oké, dan beginnen we met Stranglers met Golden Brown.

0: Ja, deze ken ik eigenlijk niet zo heel goed.
1: Oh, echt niet? Nee. Oh, ik vind dit zo'n mooi nummer. Alleen, ik zit dat eens te luisteren. En weet je wat me wel opvalt met jaren 80 muziek? Maar misschien is dat ook de nummers die we nu gedraaid hebben. Dat er heel textueel weinig echt gebeurt, zeg maar. Of zo. Ja, er wordt wel wat verteld, een verhaal. Maar er wordt vooral heel veel herhaald. Ik denk dat we vandaag de dag, als je zeg maar vandaag de dag een plaat draait. Ook niet altijd hoor. Maar ja. dat textueel... Ja, misschien dat we in Nederland zijn we daar natuurlijk ook heel goed in. Maar dat is niet refrein... couplet, refrein. Ja, een carnavalskraker of zo. Maar dit, ja, ik weet niet. Het is wel een beetje ja, in herhaling vallend of zo.
0: Misschien
1: ik weet
0: wat
1: niet.
0: Meer gericht op gewoon de kwaliteit van de muziek zelf, zal ik maar zeggen. Dat ze daar meer bezig waren. Maar kan
1: ja, ik weet het niet. Maar goed, dat viel me net gewoon op. Dat was met het nummer daarvoor ook. Dat ik dacht, nou, het wordt steeds herhaald, zeg maar. Als ja. je een nummer, zeg maar, leuk vindt, dan is het niet erg. Maar als je een nummer bijvoorbeeld wat minder leuk vindt, dan denk je van, jongens, is het al klaar? Dat. Ja. Maar goed, ik vind alles leuk wat hierin staat. Dus voor mij maar kan het niet lang genoeg duren.
0: Nee.
1: Ja. Maar goed, we gaan nu eigenlijk naar een verdrietig stukje. Want die hadden we eigenlijk niet in de lijst gezet, het volgende nummer. Want het is, ja, aan de ene kant is het een prachtig nummer. Maar aan de andere kant is het ook een beetje een zeiknummer. Want je hebt het al 185 keer gehoord. Maar ja, het is wel super jammer dat deze zangeres ons ontvallen is.
0: Ja, gisteren overleden. Bonnie Tyler. Onlosmakelijk verbonden met het nummer Total Eclipse of the Heart.
1: Ja. Ja, het is super jammer. Ja, ze heeft meerdere power ballads gemaakt, maar dit is wel een van de bekendste. Ja. En familie meldt in een verklaring dat ze vannacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag al enige tijd in een kunstmatig coma na een spoeddarmoperatie. En ja. Daar heeft ze niet meer van kunnen herstellen. Dus,
0: ja. Nou ja, weet je...
1: 75 trouwens, 75. Echt super. Ja. Ja, ze is ook nog niet zo oud hoor.
0: Niet heel jong, nee. maar ook niet weer oud. Nee, nee. dus... Nee. Ja, nee, maar Total Eclipse of the Heart, het is eigenlijk ontstaan, want zij had Meatloaf gezien.
1: Ja.
0: En toen heeft ze Jim Steinman, de producer van Meatloaf, Bad Out of Hell nummer, benaderd. Van ja, ze wil graag een album maken ook. En dan met The Wall of Sound. En wat is dat? De kenners die weten dat wel. Je had een producer, Phil Spector. Hele bekende man die op een gegeven moment de Wall of Sound ontwikkelde. En dan had je niet bijvoorbeeld muziek met een bandje met vijf verschillende artiesten. Wat hij deed was een kleinere kamer met bijvoorbeeld 20 gitaristen die gewoon hetzelfde stuk speelden. En met een reverb en door de echo van de kamer, zal maar zeggen, dat werd opgenomen. Dus wat je dan krijgt is bij nummers door al die muziekpartijen... wordt het heel groots en heel dynamisch.
1: Ja.
0: En dat werd de Wall of Sound genoemd. En dat was zijn handelsmerk. En ze had het idee van, ja, die man, Phil Spector, die doet het niet meer. Die had zich teruggetrokken uit de muziek gebeuren. En Jim Steinman, die dus ook Bad Out of Hell heeft gedaan... die wil ik eigenlijk gebruiken voor het album, mm-hmm. om dat ook te creëren. Ja, en dat nummer begint ook gewoon heel rustig
1: ja.
0: en zo. Inderdaad, dat is. Maar uiteindelijk wordt het wel echt groot, bombastisch, episch. En daar zit het ook in, dat het echt op je afkomt. Dus...
1: Het is een mooi nummer, maar daarna gaan we door met een iets meer up-tempo nummer. Want ja, we kunnen niet in de trieste hoek blijven zitten. Dan wordt het ook een beetje een saaie avond, vind ik. Dat is Don't You Want Me van The Human League.
0: En, dat is ook een bekende groep. Ja,
1: ik ken ze eigenlijk helemaal niet zo goed. Want ik zag dat nummer staan en ik dacht, ik ken dat nummer niet. Maar wederom, ik klikte hem aan. En toen dacht ik, hé, die ken ik wel.
0: Ja, Blue Monday ken je toch ook? Of nee, wat is het?
1: Human hebben ze gedaan en Mirror Man. En geen idee. Ik weet niet wat ze nog meer hebben gedaan. Ja, iemand zoekt het even op.
0: Ik zoek het even op.
1: Inmiddels hebben ze heel wat wisselingen achter de rug.
0: Oh nee, is New Order, sorry. Ik ben in de war.
1: Maar inmiddels hebben ze heel wat wisselingen van bandleden achter de rug. Ze zijn gestopt, weer opnieuw begonnen. Maar deze band die toert dus ook verrassend genoeg nog door Europa. Dus als je daar nog kaartjes voor wil hebben, die kan je gewoon kopen. Dus vind het allemaal bijzonder. Dus zo kom je ook weer achter een heleboel nieuwe dingen door dingen uit te zoeken als redactrice van dit programma.
0: Je leert
1: ik schud het zo uit mijn mouw.
0: Geweldig.
1: Ja, hè? Nou, dat lijkt zo, maar...
0: Je schudt wel meer uit je mouw.
1: Ja, zoiets. Nou, gooi ze er maar in.
0: Ja, oké. Bonnie Tyler.

0: Oh.
1: Ja, dat was jammer. Dat was net een mooi toontje nog aan het eind. Ja, dat is ja, een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar dat geeft niet.
0: Nee, dat maakt allemaal niet uit.
1: Maar dit was dus een heel oud nummer, blijkt. Ik zit even mee te lezen, want ik had deze niet voorbereid. Maar uit 1964 is dit nummer al gemaakt. Maar degene die dat echt origineel gemaakt heeft, die heeft er nooit een hit mee gescoord.
2: Nee,
1: die heeft
2: het is zelfs echt door Softcell is het groot geworden.
1: En weet je wie het later ook nog eens een keer overnieuw opgenomen heeft?
0: Nou, vertel het eens.
1: Marilyn Manson.
0: Oh?
1: Ja, dat staat er. Heeft ook nog een versie van het nummer opgenomen. Dat is op de soundtrack van de film Not Another Teen Movie verscheen. Dus stond ook als bonusnummer op zijn album The Golden Age of Grotesque. Enkel buiten de Verenigde Staten staat erbij. Nou, echt dat Wikipedia, joh. Daar kun je echt alles vandaan halen.
0: Ja, je kan er alles vandaan halen, ja.
1: Nou ja, dat. Hartstikke leuk. Nou ja, en wat moet er in de jaren 80 sowieso niet ontbreken? Nou ja, iemand die... Dat komt in het tweede uur, denk ik nog. Als ik kan de lijst niet helemaal zien, maar... Nee, die staat er vanavond niet in. Dat hebben we vorige keer al gedaan.
0: Ja, nou.
1: Maar Michael Jackson kan natuurlijk niet ontbreken. Die staat verderop nog. Dat houden de luisteraars nog te goed.
0: Ja. Madonna
1: maar,
0: ook?
1: Nee, die heb ik er niet ingezet. Oh. Want jullie hebben laatst al Madonna gedraaid, zag ik. Jullie hebben 2 of 3 weken terug hebben jullie al Madonna gedraaid. Maar wat...
0: Eerder nog. Nou ja, ik weet niet meer.
1: Een keer heb je gedraaid. De Police.
0: Oh, de Police. Ja. Dat is leuk, ja.
1: Ja, ja. Ja, je weet wel welke politie ik bedoel.
0: Ja.
1: Oh, ja, met Sting als zanger. Maar je bent even afgeleid, want je zit het anders te doen.
0: Nee, maar, ik luister gewoon.
1: Oké, nee, dan is het goed. Maar nog steeds zeer succesvol natuurlijk, hè, Sting. Het allerlaatste optreden was tijdens de reunietournee. Wat een moeilijk woord. Reunietournee. Na 154 live optredens en 3,7 miljoen verkochte kaartjes was in Madison Square Garden in New York op 7 augustus 2008 het laatste concert.
0: Oké.
1: Nou, dat. En welke hit draaien wij? Want ja, de Police heeft natuurlijk 185 hits. Nou, ik weet niet of er 185 zijn, maar heel veel. Wij draaien Every Little Thing She Does is Magic.
0: Nou... Prachtig.
1: Ja, vind ik een leuk liedje. Het is heel, heel gezellig liedje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou.
1: Nou, dat.
0: En dat dus.
1: Ja, en deze die zag ik in de lijst staan en toen dacht ik, geen idee wat dit is. Maar ja, dit zal wel weer zo'n, dat is die.
0: Deze moet je kennen.
1: Ja.
0: A Flock of Seagulls, I Ran So Far Away.
1: Helemaal niks.
0: Ja, nummer uitgebracht toen in de jaren 80. Is nooit echt heel populair geworden in... Engeland kwam niet echt goed in de lijsten terecht en zo. En uiteindelijk is een keer Nederland was bij het Avondspits zo van Frits Spits programma. Daar werd hij ook gedraaid en toen werd hij in Nederland echt wel een hit.
1: Opgepikt, ja.
0: Ja,
1: okay.
0: Dus dit is wel een nummer inderdaad dat je denkt van, die ken ik inderdaad wel, ja.
1: Nou, oké. Nou, ik laat me verrassen. Maar tot nu toe vind je het, zit je er lekker in?
0: Ja, ik zit er lekker in.
1: Oké. Nou, dat is echt helemaal fantastisch. Ron zal trots op je zijn. Die hele show jaren 80. Dit is echt, en ook gewoon nog met een glimlach op je gezicht.
0: Ook nog, hè?
1: Ook nog. Of is dat voor mij?
0: Nee,
1: is
0: altijd voor jou.
1: Ja, oké, prima. Nou, zet de muziek maar aan dan.
0: Oh, word je een beetje rood?
1: Ja, doe maar aan. Nee, dat komt door het licht van dat we live zijn.
0: Oh, dat rode lampje. Ja. Oké, nou. Ja. Oké, de Police.

0: En ik kan het ook niet alleen. Daarom heb ik ook jou bij me, Ilona.
1: Schatje, zo lekker. Ja.
0: De Dijk.
1: Ja, nou, ik vind dat er gewoon eigenlijk elke week wel Nederlandstalig in moet zitten. Dus ook in de jaren 80 was Nederlandstalig niet zo groot als nu. Maar was het wel aanwezig. In het tweede uur komt er ook nog een hele bekende Nederlandstalige band. Die, ja, dat is niet zo moeilijk te raden, maar daar gaan we nog niks over zeggen nu. Misschien kunnen de luisteraars kunnen dan een beetje raadje plaatje doen. En dan kijken ze straks, schrijven ze even op een briefje. En dan kunnen ze kijken of ze het goed hebben. Maar De Dijk was dit. En ja, dat was natuurlijk een hele bekende Nederlandse band. Vernoemd naar de Amsterdamse Zee. Dijk, wel bekend. Was, ja, want ze zijn ermee gestopt. Ja, is nog steeds beroemd, maar ze zijn ermee gestopt. In 2022 kondigde Van der Lubbe zijn afscheidsconcert aan in mei, want hij heeft ernstige tinnitus. En ja, dat was een van de redenen. Hij wilde het wat rustiger aan gaan doen. Hij was ook 69 en hij vond het tijd worden om
0: 69?
1: Om wat voor zichzelf te gaan doen. Andere bandleden hadden wel heel graag doorgegaan, maar ja, goed, zonder je frontman kun je niet zoveel. Maar goed, er zijn ook bands die gewoon doorgaan. En noem Linkin Park. En straks draaien we er ook een die ook gewoon een hele nieuwe samenstelling heeft.
0: Ja.
1: Allemaal verrassende dingen. Dus blijf luisteren, want we zijn bijna aan het einde van het eerste uur.
0: Ja, waar gaan we mee afsluiten dan? Even kijken. Oh, de Fine Young Cannibals.
1: Ja, dat is ook leuk. Maar we hebben dus echt nog... Ik heb al heel veel tipjes van de sluier opgelicht voor de tweede uur. Ik hoop dat de luisteraars benieuwd zijn wat we allemaal nog gaan doen. Want we gaan gewoon nog even door met de jaren 80.
0: Die blijft gewoon hangen, hoor.
1: Ja. Ja, dat hoop ik. Even plassen en zo meteen wat drinken pakken. Dat, dat kan gewoon wat lekkers erbij. Dat hebben wij ook al op.
0: Ja,
1: lekker taartje. Lekker taartje. Dus ja.
0: Nou, dat. Dan gaan we dat doen. Het eerste uur afsluiten met Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy.
1: Ja.
0: Is ook zo'n lekkere nummer, hè?
1: Ja, hè? Ja.
0: Voornamelijk jaren 80, begin 90 hebben ze nog wat gedaan. En toen was het ook sloes, geloof ik. Dus, ik zou zeggen, ga niet weg. Tweede uur, komt nog veel meer mooie muziek aan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia

0: naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle-Groningen staat bij Staphorst een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja.
1: En Life is Life was ook live.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja.
2: Ja, ik vind Life is Life een heel gezellig liedje ook. Dus een goed om mee te beginnen, toch?
1: Ja, zeker. Van Opus.
2: Van Opus, ja. En het nummer werd bekend door de montage van de voetbalanalist Frank Raas. Nou, weet ik, ken ik niet. Maar van Diego Maradona, die met een bal jongleerde tijdens de opwarming van dit nummer.
1: Oké. Okay.
2: Verder is Opus alleen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland nog doorgebroken met enkele nummers. En hoewel de band nog 13 andere albums heeft uitgebracht, is er van de rest een eendagsvlieg.
1: 13 nummers of 13 albums?
2: 13 albums.
1: Dat is best veel.
2: Ja,
1: dat
2: is best veel, maar het blijft wel een eendagsvlieg. Dus voor de rest van de wereld. En okay. Na het overlijden van Maradona in november 2020 werd het nummer Life is Life weer onder de aandacht gebracht. En als gevolg hiervan deed het zijn herintreden in de top 2000 in 2020.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat. En het hoeft maar opgepikt te worden door een of ander TikTok-filmpje. Dat zie jij je eigen jongens. Klopt. En het is weer een hele hype, zo'n liedje.
1: Dus,
2: een hele
1: hype, ja. Dus, ja. Nou ja. Hey,
2: tweede uur.
1: Ja, lekker.
2: Zo lekker, hè. Zo leuk.
1: We hebben nog een x-aantal te
2: gaan. De volgende is ook echt fantastisch. Daar was ik echt fan van.
1: Roxette.
2: Ja, dat vond ik echt heel leuk. Daar was ik echt fan van. Maar die zangeres die is inmiddels overleden. Omdat ze had een hersentumor.
1: Oké. Okay.
2: Nou, daar is ze aan geholpen en daar hebben ze ook weer opgetreden en zo. Ze is gewoon verder gegaan.
1: Ja,
2: maar in 2016 kreeg ze weer opnieuw gezondheidsproblemen, staat er. Er staat niet of dat weer die tumor is, maar goed, dat is wel aannemelijk. En in 2019 is ze overleden, Marie Frederiksson. En in 2024 is er aangekondigd dat Roxette weer verder is gegaan in een nieuwe samenstelling.
1: Okay, maar Deens waren ze?
2: Nee, ze is Zweeds. Uit Zweden afkomstige popgroep. En het is Marie Frederiksson en Per Gessle. En in de jaren 80 en 90 heel veel bekende nummers uitgebracht. Waaronder Listen to Your Heart. En deze maand gaan ze toeren in een nieuwe samenstelling dus. Okay. En ze zijn te zien in Zweden, Zwitserland en Duitsland.
1: Oké. Okay. Nou,
2: dus toen straks zei ik al, hè, dat als je frontman stopt, hoeft niet gelijk te betekenen dat je bent.
1: Nee,
2: dan,
1: zijn meer bands die inderdaad...
2: Ja, dat zei ik al, Linkin Park is natuurlijk een heel goed voorbeeld. En ook Kensington, natuurlijk niet overleden,
1: Queen.
2: Maar die is ook... Ja.
1: Adam Lambert.
2: Ja, maar goed.
1: Niet als vervanger, maar dat is wel degene die als Queen optreedt, dan is zij wel degene die altijd... erbij gehaald wordt.
2: Ja, dus het is altijd de vraag of het nog steeds zo succesvol is. Ik bedoel, Direct heeft natuurlijk geen windeieren gelegd als een nieuwe frontman.
1: Zou je maar beter op geworden.
2: Dat is er maar beter op geworden. En Kensington was jij in het begin ook niet zo'n fan van, maar vind je nu toch
1: wel... Nou, ik vond het eerste nummer die uitkwam.
2: Nee, dat weet ik. Maar daar had je je twijfels over of dat wat zou worden.
1: Ja.
2: Nou, en dan
1: David
2: daarna...
1: Bowie, ja, die lekker.
2: Mag natuurlijk ook niet ontbreken in de jaren 80 lijst. En ik heb voor het nummer Let's Dance gekozen. Ik dacht, dat is ook een beetje uptempo, want het moet toch een beetje afwisselen. Want daarna komt er weer een wat langzamer nummer, een heel lang en langzaam nummer. Dus nou ja, ik weet niet of je die er gelijk achteraan draait of dat je nog even terugkomt. Misschien moeten we gewoon even terugkomen.
1: Ja,
2: we zien het wel.
1: Kieken wel.
2: Waar we zin aan hebben.
1: Oké, Roxette en David Bowie.

0: Let's Dance. Nou, dat hebben we even niet gedaan.
1: Nee.
0: Als je niet erg vindt.
1: Nee, we waren even niet aan het dansen.
0: Beetje
1: maar...
0: vermoeiend.
1: Vermoeiend?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ja. Nou, dat.
0: Dat dus.
1: Ja, het volgende nummer kan je lekker bijkomen. 6 minuten 35
0: oh,
1: duurt
0: lekker.
1: Die. Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, deze hebben we al eens een keer eerder gedraaid. Want die heb ik al eens een keer eerder dat ik een in het verleden mee was aangevraagd. Want ik vind dit echt een prachtig nummer. En waar hebben we het dan over?
0: Happy Hardcore?
1: Nee, je zit in de jaren 80.
0: Oh, kijk. Jaren 80. Don't Give Up.
1: Ja,
0: Peter Gabriel.
1: Weet je wat, waar hij het ingenieuze brein achter is, achter welke band?
0: Ja?
1: Ja, wat
0: Genesis?
1: Nou, nah, serieus, wist jij dat?
0: Ja.
1: Of heb je dat net zitten lezen?
0: Nee.
1: Oh, dat wist ik echt niet. Ja, vind ik echt... ja, hij wordt ook gezien als een van de meest vernieuwende progressieve rock. Die artiesten van
0: hij
1: de laatste
0: toch, decennia. Was de zanger?
1: Nee. Hij is een van de creatieve breinen van de rockgroep Genesis. Ja, nee. Ja, als soloartiest en als bedenker en aanjager van vele grote projecten. Maar Genesis is toch van Phil Collins?
0: Die is later erbij gekomen. Die was eerst de drummer en die is toen naar voren geschoven.
1: Oh, oké. Okay. Nee, zoek het straks maar even op. Dat is niet zo leuk voor de luisteraars.
0: Ik heb het niet zo in hoofd, ik dacht dat hij origineel de...
1: Er zit een soort lopende Google-tank bij jij. Dat weten de luisteraars niet, maar dat is wel zo. Maar nee, ik weet het niet of dat zo is.
0: Nou,
1: maar zoek het straks maar even op.
0: Zoek het straks
1: wordt
0: op.
1: Vervolgd.
0: Ja, en waarom? Vertel me eens, waarom?
1: Ja, ik kan niet zeggen waarom. Dat is nog een Nederlandse artiest die er daarna in staat. Ja, kijk, ik ben niet zo fan van deze mevrouw. Ik vind het niet, maar het hoort wel in de jaren 80 thuis. En
0: zeker.
1: We maken een breed programma voor alle luisteraars. En misschien zijn er wel luisteraars die helemaal lyrisch zijn van deze vrouw. En dan hebben we het over...
0: Why? Tell me why.
1: Van Anita Meijer.
0: Anita Meijer, ja.
1: En die doet nog steeds wel wat, toch?
0: Ja,
1: hier en daar een snabbel. En die doet af en toe ook hele rare dingen. Met dingen die we niet kunnen zeggen. Met teksten die we niet uit kunnen spreken op de radio. Nou, ik zal het je zo wel even laten zien. We gaan
0: Anita
1: nu luisteren.
0: Anita Meijer?
1: Ja. Dat was zij volgens mij, toch? Of is dat... Oh, nee, dat was Corrie Konings.
0: Corrie Konings, ja.
1: Nou ja, dat van is de... al... Ja, nee, zeg maar niet. Zeg
0: nee, maar
1: dat kan je niet.
0: Van
1: ja,
0: de film...
1: Nieuw Kids.
0: Nieuw Kids, ja.
1: Ja, oh, dat is Corrie Konings,
0: ja. Dat is Corrie
1: Konings, ja. Oh ja, ik dacht al van... Nee, dat is niet Anita Meijer. Maar nee, niet. Anita Meijer, leeft hij eigenlijk nog?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Okay.
0: Ja, zeker.
1: Maar deed hij altijd met Litouwers dan, Anita Meijer? Oh ja, oké. Okay. Oké,
0: okay.
1: You just call... Is dat ook daarvan? Out my name.
0: Hey, joh.
1: Dat is toch ook van Anita Meijer? Nou, ik haal er van alles bij.
0: Ik weet het ook niet.
1: Zet het maar aan. Ik raak helemaal in de war.
0: Ja, don't give up. Ja. En daarna why tell me why.
1: Ja.

0: Ja, waarom, waarom, ja, waarom?
1: Vertel mij waarom, ja, waarom zijn de bananen krom? Nou ja, dat, ik zeg net, ik had die vrouw ook beticht van allerlei dingen die ze helemaal niet gedaan had. Nee. Maar goed, het maakt niet uit. De meeste mensen zullen dit helemaal niet begrijpen. We gaan snel door met het volgende nummer.
0: Ja, dat is ook wel
1: dat in moet je een beetje gedragen brengen ook.
0: Gedragen?
1: Ja, en ja, is toch een beetje gedragen? Dat is toch altijd een beetje... Beetje gedragen. Ja, kijk, weet je wat zij doet als Enya zingt? Toen straks zei
0: je... Je wil gedragen.
1: Ja. Ja, dat. Kijk, wat zij doet als Enya zingt. Toen straks had je het over die producer die al die gitaren in een studio zette.
0: Phil Spector, ja.
1: Die dan zorgt voor dat het heel vol klinkt.
0: The wall of sound.
1: Ja, ik probeer het ook gedragen te brengen. Dit is Enya die zingt. En het is vaak niet één stem, maar tientallen stemmen.
0: Oh?
1: Ja, en hoe doet zij dat? Zij neemt haar zang steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw. En die stapelt ze over elkaar, waardoor je soms lijkt alsof je 100 afzonderlijke zangsporen hebt. Die heb je. En daardoor klinkt het alsof het één groot koor is.
0: Wauw.
1: Ja, hè? En weet je waar Enya heel bekend ook van is?
0: Nou.
1: Van een film. Een nummer van een film.
0: Nummer van een film?
1: Ja. Van The Lord of the Rings.
0: Oh.
1: En weet je dan welk nummer?
0: Het
1: is wel een soort raadje plaatje vanavond.
0: Is dat niet met dat ze naar dat elfenland gaan en...
1: Maybe. Die is het.
0: Ja.
1: Ja. Die.
0: Oh.
1: Mooi, hè? Die
0: ja.
1: is ook van Enya.
0: Oké. Okay.
1: Nou, ik hou van Enya.
0: Ja.
1: Ja, ze is geboren als Itne Peredragonyborn. Nou, je kan het niet uitspreken. Het is niet uit te spreken.
0: Nee.
1: Er staat hier nog wel Enya Patricia Brennan. Dat is makkelijk.
0: Oh, Patricia. Dat klinkt wel makkelijker.
1: Ja, Patricia. Ja, nou dat.
0: En dan hebben we het over nummer Orinoco Flow. Van
1: ja.
0: Enya?
1: Ja, ja, dat is ja, eigenlijk ja. hem. Dat is eigenlijk, ja, ik ben hem of ik dacht, wat heb ik die uitgekozen? Dat is eigenlijk helemaal niet de mooiste. Maar ja, we moeten natuurlijk jaren 80.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En de mooiste kwam niet uit de jaren 80.
1: Nee, ik vind Made B vind ik heel mooi. Maar dat is in, weet ik veel wat voor jaar dat was, 2002. Oh, ze schreef twee nummers. The Council of Elrond en Made B.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus nou, dat is leuk. Kunnen we wel weer een keer kijken trouwens, die films. Is leuk.
0: Ja.
1: Zou het nu nog net zo leuk zijn als toen je het voor de eerste keer keek? Dat vraag ik me af.
0: Jawel. Bam, bam, bam.
1: Ja, jij wil graag een keer als ork, toch?
0: Ja, en dan gewoon s'avonds laat, midden in de nacht en dan uit de bosjes springen.
1: Nee.
0: Zo.
1: Nee, maar serieus, zou het nu nog, want toen was het natuurlijk heel grotesk en zo. Zou dat nu, of zou je nu denken van, nou, het ziet er nu wel een beetje nep uit?
0: Ik denk dat de effecten wel wat minder zijn voor je gevoel of zo. Maar blijft nog gewoon een prachtig verhaal.
1: Ja. Ja, maar in de zomer kijken we eigenlijk nooit zoveel... We kijken sowieso niet zoveel films.
0: Want nee.
1: Maar in de zomer helemaal niet.
0: In de zomer, nee.
1: Oké, okay. Nou, dat.
0: Nou, dat dus. Ja, en dan gooi dan die bom er maar in.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk wat ik toen straks zei. Hè. Als je het over een Nederlandse groep hebt die in de jaren 80 heel bekend was... dan heb ik het natuurlijk over Doe Maar. Doe Maar was natuurlijk helemaal de bom.
0: Die
1: was echt de bom. Ja. En ja, het nummer De Bom was natuurlijk ook helemaal de bom, zeg maar.
0: Was jaren 80, hè? Dat was natuurlijk... ging er niet om de
1: kernbommen
0: in opslag in Nederland, dat daar geruchten over waren?
1: Ik heb er niet echt een stukje over opgezocht. Maar ik dacht, jij weet dit. Want jij weet eigenlijk alles.
0: Even terugkomen trouwens. Oh. Peter Gabriel was 8 jaar lang inderdaad de liedzanger van Genesis.
1: Ja, vergeten we het nog bijna.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja en jij zei dat zijn stem ook wel een beetje doet denken aan Sting. Ja, dat is zo. Hij heeft wel echt een mooie stem, hè?
0: De
1: dame die ik niet in deze lijst heb gezet, had ik ook wel graag gewild. Running Up That Hill had ik graag gewild, maar ik wist dat we die...
0: Daar zat ik over na te denken.
1: Ja.
0: Om maar, die te noemen.
1: Oh, ja, echt?
0: Kate Bush, ja.
1: Die zat ook in dit nummer, hè, Kate Bush. Je hoorde haar stem.
0: Ja, het nummer van Peter Gabriel.
1: Ja, Don't Give Up. Daar zat ze in. Dus hebben we toch nog een beetje Kate gehad. Kate. Ja. Beetje Kate.
0: Beetje Kate. Ja. Zullen we lekker gaan draaien?
1: Ja.
0: En dan doe maar.

0: Boom.
1: Ja, dat eindigt zo ineens heel abrupt. Hè? Ja, dan zit je er helemaal lekker in en dan is het gewoon klaar.
2: Klopt, nou, dat. Helemaal.
1: Ja, oké. Okay. Nou, lekker nummer. Lekker snel, lekker nummer. Fijn.
0: Ja, we gaan zijn hype toen. Ja. Echt, hè? Doe maar.
1: Ja, en de man die natuurlijk niet mag ontbreken. Hoef ik verder ook niks over te vertellen. Hihi. Ja, Michael Jackson. We hebben gekozen voor het nummer Dirty Diana. Het is gewoon een lekker nummer. En daar hoef ik verder niks over te vertellen. Heel beroemd in de jaren 80. Ja. En daarna ook nog natuurlijk.
0: En daar ook nog.
1: En daarna komt The Promise You Made van Cock Robin.
0: Dat is ook zo'n lekker nummer.
1: Ja, dat is, maar die gaan weer op tournee. Oh. Volgend jaar in 27 hebben ze 4 concerten in mei staan gepland.
0: Ja.
1: Ja, nou dat.
0: Nou, nou dus, dat duurt nog even. Ja, duurt nog even, ja. Even kijken. Nou, we gaan lekker door. Dirty Diana, Michael Jackson, daarna The Promise You Made met Cock Robin.

0: Ja, lekker. Lekker, lekker, lekker.
1: Ja, hè?
0: Ja, het is echt een zeer fijn nummer.
1: Dit doet mij ook echt denken aan mijn jeugd of zo. Terwijl ik in de jaren 80 was ik echt nog heel klein. Dus ik zit daar net over na te denken. Jawel,
0: je hebt dat meegepakt.
1: Ja, meegepakt.
0: Ja. Onbewust, ik bedoel, op tv, ja. Maar ook, ik denk bij jou, dus gewoon thuis, radio aan.
1: Ja, waarschijnlijk ergens rond de 10, 11, 12. Ja, zoiets.
0: Ja, jonger. Dan pik je wel op.
1: Ja, nou, ik vind dit echt, het is gewoon leuk om te luisteren.
0: Ja.
1: Nou, en dan is het verdrietige nieuws aangebroken.
0: Oh.
1: Dat we aan het einde van deze uitzending gekomen zijn.
0: Ja, maar we gaan wel leuk, ja, mooi afsluiten.
1: We hebben besloten om toch wat te switchen in de nummering,
0: in de lijst,
1: in de placering.
0: Ja. De placering?
1: De placering.
0: Oh,
1: ja, vind je dat net als bossage? Dat is ook
0: bossage,
1: een mooi woord.
0: Placering, ja.
1: Ja, bossage geloofde jij niet dat dat een echt woord was, maar dat is. En nou, vertel jij het maar, want...
0: Ja, we hebben het al over Kate Bush gehad en met het nummer natuurlijk Running Up That Hill. Die natuurlijk weer gigantische bekendheid kreeg met Stranger Things, de serie.
1: Daar gaan we gewoon mee afsluiten.
0: Daar gaan we
1: gewoon
0: mee afsluiten.
1: Precies.
0: Dat moet gewoon kunnen, dus geen probleem.
1: En dan bewaar je dat andere nummer gewoon voor een andere keer.
0: Dat bedoel
1: toch?
0: Ik, ja.
1: Nou, was weer leuk.
0: Was weer leuk.
1: Ja.
0: Ik ga de luisteraars natuurlijk weer bedanken.
1: Ja, ik ook.
0: Weer,
1: bedankt.
0: Ja, bedankt.
1: Was leuk.
0: Ja. Ilona, jij ook weer bedankt. Altijd fijn als je... In wil vallen.
1: Voor jou altijd.
0: Dat vind ik lief. En ik zou zeggen, het is bijna weekend. Voor de mensen die morgen vrij zijn, fijn weekend. En voor de mensen die morgen nog even moeten werken, alvast een fijn weekend. En voor de mensen die in het weekend moeten werken, jullie hebben op een andere dag weer
1: een andere
0: weekendvrije dag. Dus komt helemaal goed. Running Up That Hill, Kate Bush. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje, van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo.

0: Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Want bij Staphorst wordt aan de weg gewerkt. Staat 4 kilometer file doordat er twee rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De rechtbank Midden-Nederland heeft transportbedrijf NTUR Transport & Logistics uit Zeewolde failliet verklaard. Het bedrijf beschikt over een wagenpark van zo'n 30 voertuigen en heeft ruim 20 medewerkers in dienst. Het bedrijf verzorgt logistiek transport voor onder meer supermarkten en benzinestations en begon in 2012 in Amersfoort. Eerder dit jaar werd een vestiging in Zeewolde geopend. De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan in een pand aan de Knibbelakker in Ermelo. Bij de actie waarbij de ondersteuningsgroep werd ingezet, werd de voordeur van de woning geforceerd om toegang te krijgen. De bewoner is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. In de woning trof de politie drugs aan die in beslag zijn genomen voor nader onderzoek. De politie doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen over de zaak. En tot slot, de hulpdiensten zijn woensdagavond in Ermelo uitgerukt voor een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de Putterweg. De melding van een ongeval met letsel kwam kort na 9 uur 's avonds bij de alarmcentrale binnen. Daarop zijn de politie en ambulance naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Het incident trok korte tijd de aandacht van voorbijgangers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
4: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De gemeenteraad van Harderwijk wordt gevraagd om maximaal €279.000 uit het woonfonds beschikbaar te stellen voor de bouw van 27 sociale huurwoningen in het Waterfront. De woningen maken deel uit van een project met daarnaast 12 koopappartementen en een plint met maatschappelijke voorzieningen, waaronder ruimte voor een huisartsenpraktijk. De bouw van de sociale huurwoningen bleek financieel niet haalbaar binnen het budget van woningcorporatie Omnia Wonen. Door een bijdrage van de betrokken partijen en een herschikking binnen het woonfonds kan het financiële tekort worden opgevangen. De provincie Gelderland heeft direct gereageerd op de versoepelde landelijke regels voor de aanpak van probleemwolven. Nog geen dag nadat het kabinet de nieuwe maatregelen bekendmaakte, presenteerde de provincie een aangepast wolvenbeleid dat meteen is ingegaan. Het beleid maakt het mogelijk om wolven die mensen of honden benaderen of opvallend weinig schuw gedrag vertonen, af te schrikken met zogeheten aversieve conditionering. Daarbij kan de faunabeheereenheid Gelderland onder voorwaarden gebruik maken van onder meer paintballgeweren en rubberkogels om te voorkomen dat wolven probleemgedrag ontwikkelen. Voor het afschieten van een probleemwolf blijft een vergunning vereist. En tot slot, de politie heeft dinsdagavond een inval gedaan in een pand aan de Knibbelakker in Ermelo. Bij de actie waarbij de ondersteuningsgroep werd ingezet, werd de voordeur van de woning geforceerd om toegang te krijgen. De bewoner is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. In de woning trof de politie drugs aan die in beslag zijn genomen voor nader onderzoek. De politie doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen over de zaak. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Jo Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.